Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Lelystad hebben politie en brandweer het druk gehad met een verwarde man die op het dak van een kantoorgebouw was geklommen. Dat meldt Omroep Flevoland. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelingspogingen liepen op niks uit. Daarom is hij uiteindelijk door een klimteam van de politie naar beneden gehaald. Frankrijk gaat tienduizenden meldingen van kindermisbruik versneld behandelen, belooft de minister van Justitie. Aanleiding is de dood van een meisje van 11 eerder deze week. Tegen de verdachte waren de afgelopen jaren meldingen van kindermisbruik gedaan, maar daar was niks mee gebeurd. De verkiezingswinst in Armenië is geclaimd door de zittende premier Pashinyan. Zijn campagne stond in het teken van toenadering tot Europa. De Russische president Poetin zal niet blij zijn met de verkiezingsuitslag. Hij probeerde het Pashinyan zo moeilijk mogelijk te maken, in de hoop dat zijn pro-Russische concurrent zou winnen. En op de A2 is een automobilist van de weg gehaald die dacht dat hij Max Verstappen was. Hij reed 240, waar 100 is toegestaan. Na een achtervolging dumpte hij zijn auto in Houten, waar hij met een andere auto verder ging. Uiteindelijk kon hij in de kraag worden gevat. Zijn rijbewijs en zijn auto is hij kwijt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Hij had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Het is nog niet bekend of er schade of slachtoffers zijn. Immigratiedienst IND stopt met het controleren van telefoons en laptops van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Dat komt door de nieuwe regels van het Europese migratiepact dat vrijdag ingaat. Er was al lange kritiek op de telefooncontroles, omdat het een inbreuk is op de privacy van asielzoekers. Niet zelfstandig een gebouw in kunnen of minder kans op een baan. Een kwart van de mensen met een beperking voelt zich minder waardig, zegt het College voor de Rechten van de Mens dat er onderzoek naar heeft gedaan. Ook zitten ze vaker in financiële onzekerheid, doordat uitkeringen worden gekort en zorgkosten omhoog gaan. En na 48 uitverkochte concerten zit het er dan echt op voor de fans van Karen, Christel en Kathleen, de originele zangeressen van K3. Het afgelopen jaar waren ze weer even samen voor een reeks reunieconcerten in Nederland en België. En gisteravond was de laatste. Naar een livestream van het concert keken meer dan 100.000 mensen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En dit was het nieuws op Slam.

ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding van de Iraanse aanval op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. Steeds meer burgemeesters komen in de knel in plaatsen waar coalities in de gemeenteraad geen asielzoekers willen opvangen. In het AD zegt Sjerre Dijksma van gemeentekoepel VNG dat burgemeesters zich gewoon aan de wet moeten houden en dus ook aan de spreidingswet. Vorige week zorgde dat toch voor problemen in de gemeenteraad van Maassluis. De Filipijnen zijn getroffen door een zware aardbeving. Hij had een kracht van 7,8. Op de Filipijnen, maar ook in Japan en Indonesië, is de tsunami-waarschuwing van kracht. De Filipijnse president roept mensen op om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Volgens de eerste berichten zijn er gebouwen ingestort en is er zeker 1 dode. En het kabinet wil meer mogelijkheden hebben om in te grijpen bij overnames van bedrijven die met gevoelige technologieën werken, meldt de Telegraaf. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die computerchips of militaire spullen maken. Minister Herbert van Economische Zaken wil niet dat die kennis in verkeerde handen terechtkomt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En dit was het nieuws.

0: Smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het verbod op het naastsissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het sisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven en roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. In zeker 3 steden, waaronder hoofdstad Teheran, zijn explosies gehoord. De aanvallen zijn een reactie op de Iraanse raketaanval op Israël gisteravond. President Trump had premier Netanyahu nog gevraagd om niet terug te schieten. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat al. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. En een Japanse stad heeft bijna 100 scholen gesloten omdat er een beer rondloopt. De zwarte beer was zaterdag voor het eerst gezien en loopt nog steeds rond. Beren weten steeds vaker de weg naar Japanse steden te vinden. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond door een loslopende beer. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En dit was het nieuws op Slam.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika ertsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Tot nu toe zijn er 5 doden gemeld en meerdere gebouwen zijn ingestort. Het verbod op het nasissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het sisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. De Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven. Hij roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding voor de Iraanse aanvallen op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. De oorspronkelijke leden van K3, Karen, Crystal en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En dat was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Frans. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister. Meld geen vertraging, ook geen controles op snelheid gezien. Sta je nou in de file of kom je een flitser tegen? Dan kun je het doorgeven aan de studio van Slam met die welbekende Flitsmeister-app. Waarvoor dank.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Een hele goede morgen. We gaan die maandag werkdag te lijf met Harry Styles' Aperture. Als je lang blijft luisteren, komt zelfs nog Friends nog voorbij deze ochtend. Muziek van Bruno Mars, Rihanna, Justin en Jack Style.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love bij Slam. Hebben we een beetje een fijn weekend gehad? Hey!
1: Marijn Oosterveen.
0: Goedemorgen, maandagochtend, 8 juni, het is 9 minuten over 6. Ik hoop dat je goed gaat en dat je een fijn weekend hebt gehad. Ik heb een groot familieweekend gehad, zou ik willen zeggen. Op donderdag begon het al. Toen kwam de vader en mijn stiefmoeder of mijn vriendin, die kwamen eten. Vrijdag zijn we bij haar moeder wezen eten. Zaterdag zijn we bij haar opa uit eten geweest. En zondag had ik familiedag van mijn eigen familie. Familie Oosterveen. Ja, en als dan de schoonfamilie komt eten, want dat was donderdag het geval, toen kwamen die stiefmoeder en vader van mijn vriendin eten bij ons thuis. Dan moet je natuurlijk een beetje indruk maken. Dus ik had bedacht dat ik dan zelf 4 soorten ravioli ging maken. Dat heb ik helemaal zelf gemaakt, hè. Dus de pasta vellen, weet ik het wat, allemaal zelf gemaakt. De ravioli vulling. Maar ja, ik was dus vergeten dat dat best veel werk is. Dan moet je die pasta vellen moet je rollen, die vulling moet je maken. Daar moet je een ravioli van maken. Dat kun je niet heel lang van tevoren doen, want anders dan worden die vellen worden dan hard. En dan wordt de ravioli niet lekker van. Dus je staat dan de hele avond in de keuken. Ja. En daarom kan ik het ook iedereen aanraden. Als je schoonouders komen, maak zelf ravioli. Want dan sta je dus de hele avond in de keuken. Goedemorgen Slam. De dag begint met wolken en zon. Maar in de loop van de middag ontstaat er vanuit het westen regen. Het wordt 20 tot 22 graden vandaag.

track die normaal gesproken vervaardigd tussen 12 en 2 uur tijdens de lekkerste lunchpauze van Nederland hier bij Slam. Ook vandaag weer met mijn collega's Jarno van der Wielen en Thomas van Empelen. Ik kijk in mijn glazen bol voor zie je echt deze ochtend toch een gemiddelde spits. Het gaat meevallen, behalve als je op de A15 rijdt. Daar zijn door werkzaamheden minder rijstroken beschikbaar. Zie ik gewoon echt haarscherp in die glazen bol en dat gaat voor vertragingen zorgen. Sterkte als je vandaag over de A15 moet. Hey, die daders van de kunstroof in Assen was natuurlijk groot nieuws. Niet super lang geleden het Drents Museum, de Gouden Helm van Confestini, die Romeinse Gouden Helm. Alle drie de verdachten, inmiddels veroordeelden, die krijgen alle drie 3,5 jaar cel. Dat werd afgelopen vrijdag bekend, nadat 2 van de drie maar een deal hadden gesloten met het Openbaar Ministerie. Dus 2 van de drie hebben lopen snitchen, die andere heeft niet gepraat, maar profiteert van zijn maatjes die toch gepraat hebben. Ik moest er toch wel om lachen. Een van die gasten die is een kledingmerk begonnen. Vanuit de gevangenis. Het correspondentieadres van dat kledingmerk is dan ook de PI Schiphol, waar die gast gevangen zit. Ja, ik kon er wel om lachen of zo. Het zijn t-shirts met ook die helm van Confestini erop, die zij dus gejat hebben. En de tekst, want zo heet het merk ook, Bucharest. Dat vind ik dan weer grappig. Het is een Roemeense helm. Hij zit gevangen. Ja, je moet het hem geven. Het is wel creatief of zo, dat Bucharest. Op zijn website, bucharest.nogwat, staat... Mijn naam is Douglas Chelsea W. Misschien hebben jullie gehoord over de verhalen rondom de Gouden Helm, maar ik wil er een positieve draai aan geven, dus heb ik dit merk opgericht. En zodoende verkoopt hij dus allerhande shirtjes, jasjes en broekjes met die helm van Confestini erop. Als zijnde het merk Bucharest. Een t-shirtje kost dan ook rustig €50. €50! Deze man is dus veroordeeld voor diefstal van die helmen. Die is nu legaal diefstal aan het plegen vanuit de penitentiaire inrichting Schiphol. €50 voor een t-shirtje. Nou, ergens moet ik ook wel om lachen, toch? Weet je, wie bestelt er nou zo'n t-shirtje? Waarschijnlijk gaan weinig mensen dat doen. En dit is ook zo'n misdrijf waarbij ik denk... dit kan prima, toch? Weet je, een gouden helmje altijd uit het Drents Museum en dan gepakt worden. Dat geeft ook wel aan dat je echt een kleine speler bent in het misdaadwereldje. Ik moest wel kijken, ja, deze gast heet dan Douglas Chelsea W. Dus ik zie voor de Douglas ook kansen om hierop in te spelen. En zijn maatje, een andere veroordeelde voor deze diefstal, heet Bernard Zeeman. Dat meldt Panorama, Bernard Zeeman. En ook daar zie je kansen voor dit merk. De Zeeman, speel erop in. Slam. Grand Slam. Maar je kan hem bestellen. Een shirtje online van de Gouden Helm van Confestini. De Grand Slam, je gaat hem heel vaak horen deze week van Bebe Rexha en Guetta. Heet Sad Girls.

0: vroege morgen. Zometeen ga je het horen. Geen enkele vrouw doet dit voor haar plezier. Maar mannen vinden dit prachtig. Ja, echt waar. Ik weet 100% zeker, geen enkele vrouw doet dit voor de plezier. Maar mannen vinden dit prachtig. Wat het is, je hoort het zo meteen. Ook Taylor Swift komt eraan. Maar ook Scooter komt eraan. Het zal met al veel reden om te blijven luisteren naar Slam. Friends, zometeen als je blijft luisteren naar die nummer 1 voor hits.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
7: Een

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
9: GWC!
7: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
11: Moeten we dat boek mengen? Ah! Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
12: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
13: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
14: Kick it to the tribes.
15: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
16: Een hele goede morgen, Slam. Het is 6:58. Het weerbericht krijg je van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt vandaag 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het grijs en wisselvallig. Dan de wegen af met flitsmarsje. Het is al redelijk druk op de weg. Er staat al een vertraging of... het zijn er 15 op dit moment. 50 kilometer. Het valt ook nog mee. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk Centrum en Zoetewoudendorp een kwartier. Er staat er 12 kilometer file. Op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Uitdijk en Duiven. Er staat ook een kwartier, 2 kilometer. A27 Gorinchem-Utrecht tussen Gorinchem en Lexmond. Staat ook een kwartier kilometer file. En op de A50 Os-Eindhoven tussen Eerde en Zonnebreugel. Er staat bijna een half uur vertraging. 5 kilometer file wordt veroorzaakt door een enkele auto met pech. Elders kun je ook een vertraging tegenkomen op de snelweg, maar die is dan korter dan 10 minuten. Controles op snelheid zijn niet gezien, dus als lekker doorkarren deze ochtend. Of kom je daar wel een flitser tegen, dan kun je het doorgeven aan de studio van Slam met die welbekende Flitsmars-app. Frans van der Beek, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
16: Hallo.
17: In een aantal plaatsen is het verboden om op straat vrouwen seksueel te intimideren, zoals de sissen, maar het levert amper boetes op. In 2 jaar zijn er maar 6 uitgeschreven, heeft het AD uitgezocht. Een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Er is zeker 1 dode. Onder meer een fastfoodrestaurant en een school zijn ingestort. Experts waarschuwen voor een tsunami. Israël heeft Iran aangevallen. Het zou alleen gaan om militaire doelen. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er explosies gehoord in Teheran. Vlak daarvoor had Iran raketten afgeschoten op Israëlische doelen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
16: Dankjewel Frans, tot zometeen. Ik weet 100% zeker, geen enkele vrouw doet dit voor haar lol. Maar mannen blijken dit superleuk te vinden.
18: Marijn Oosterveen.
16: Blijkt uit hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Wat het is, je hoort het zometeen. Muziek van David Guetta, Kid Cudi Memories, komt eraan.

0: David Guetta. Kid Cudi Memories hoorde je bij Slam in de vroege morgen. Het is bijna 10 minuten over 6:30. Een hele goede morgen. Zometeen maak je nog kans op een echte race experience bij Race Square. Hoe je kans maakt, ik vertel het je zometeen. Ik draai muziek van Skuda, ook de Swedish House Mafia. Komen eraan. Eerst moeten we het even hebben over iets wat vrouwen doorgaans vreselijk vinden. Maar mannen dan weer heel erg leuk, blijkt uit onderzoek. Wetenschappers hebben hier onderzoek naar gedaan. Ze wilden nagaan of de hoogte van de hakken invloed heeft op hoe mannen reageren op vrouwen. En daarop hebben ze 3 experimenten gedaan. Mijn ervaring, althans, ja, niet met dragen, maar met vrouwen die hoge hakken dragen. Bijvoorbeeld mijn vriendin, die krijgt echt last van de poten. Na een uur al. Dus volgens mij vinden vrouwen dit over het algemeen vreselijk. Hoge hakken. De wetenschap heeft onderzocht hoe mannen dit interessant vinden. 3 experimenten.
1: 1.
0: Het eerste experiment bestond uit een vrouw die mannen aansprak in een winkelstraat met het verzoek een enquête in te vullen. En dan heeft ze 3 soorten hakken aan. Platte, middelhoge en hoge hakken. En wat bleek bij, als ze platte hakken aan had, dan was slechts 47% van de mannen bereid om mee te werken. Had ze middelhoge hakken aan, dan was slechts 63% van de mannen bereid om mee te werken. En had ze hoge hakken aan, dan was 83% van de mensen, van de mannen, bereid om mee te werken. Dus het aantal mannen dat meewerkte aan de enquête was significant hoger, naarmate die hakken ook groter werden. Het tweede experiment was in de basis hetzelfde, alleen daarbij werd gekeken hoe vrouwen reageerden op hakken. En daaruit bleek eigenlijk dat vrouwen, in elk geval ongeveer 35% van de vrouwen die was bereid de enquête in te vullen. Maar de hoogte van de hakken maakte daar niks uit. Dus bij platte, middelhoge of hoge hakken, 35% van de vrouwen was bereid. Tegenover dus 83% van de mannen bij hoge hakken.
1: 3.
0: Het laatste experiment dat de wetenschappers gedaan hebben is misschien ook wel het meest interessante experiment. Daarbij zat een jonge vrouw in een café. En onderzoekers hebben de tijd gemeten dat het duurde voordat ze werd aangesproken door een man. Maar deze vrouw had ook op verschillende momenten weer 3 verschillende soorten hakken aan. Dus de eerste keer platte hakken, de tweede keer middelhoge hakken en de laatste keer hoge hakken. Als zij platte hakken aan heeft, dan duurde het gemiddeld 14 minuten voordat ze werd aangesproken door een man. Had zij middelhoge hakken aan, dan duurde het gemiddeld 11 minuten voordat ze werd aangesproken door een man. En had ze hoge hakken aan, dan werd ze na gemiddeld 7 minuten aangesproken door een man. Met andere woorden, mag ik stellen, mannen kicken dus echt op die hoge hakken. Als je wil scoren in de liefde als vrouw, dan moet je dus hoge hakken aandoen, blijkt uit dit onderzoek. Want de mannen vinden dat fantastisch, blijkt uit deze 3 experimenten. Je hoort het als allereerste bij Slam. Als je als vrouw iets voor elkaar wil krijgen, dan moet je dus blijkbaar hoge hakken aandoen. Zometeen vertel ik je hoe je kans maakt op race experiences bij Race Square. Jij en 3 vrienden simrace rijden in een hele vette racing simulator. Je hoort zometeen hoe je kans maakt. Scooter komt eraan na Taylor Swift. Dit is Elizabeth Taylor bij Slam.

0: weer zin in een feestje? Attention!
1: Dit is Slam. Slam. Boost your life.

bij Slam in de vroege morgen. Zometeen maak je kans op een race experience bij Race Square voor jezelf en drie vrienden. Het enige wat je hoeft te doen is Race plus je naam te sturen in de app van Slam. Race plus je naam sturen in de app van Slam is kans maken op een exclusieve race experience op een Race Square locatie naar keuze. Een elephant simrace rijden, dat is echt lachen. Je hebt allemaal zo'n headset op. De ene is heel goed en de ander is er wat minder goed in. En dat zorgt gewoon voor veel hilarische momenten. Een leuk uitje om met je vrienden te doen. Race spatie naam in de app van Slam. Het enige wat je zometeen hoeft te doen is drie multiple choice vragen beantwoorden over de race die gisteren is gereden in Monaco. Dus weet jij wel drie multiple choice vragen goed te beantwoorden over de race die gisteren is gereden? Dan heb je race spatie naam in de app van Slam. Om kans te maken op een race experience voor jezelf en drie vrienden op een race square locatie naar keuze. Race plus je

Swedish House Mafia. Wait So Long bij Slam in de vroege morgen. Ik zie net een filmpje van Max Verstappen, die natuurlijk uitgevallen is na, volgens mij was het 1 rondje. Het kan ook een vraag zijn in de quiz zo meteen. Doe je voordeel mee. Race plus je naam in de app van Slam. Dat hij naar huis is gegaan. Hij woont natuurlijk daar in de buurt van het circuit. Nog geen 500 meter er vandaan. Dus letterlijk uitgevallen en... Terwijl die race bezig was, is hij gewoon naar huis gegaan. Dat was eigenlijk, ja, nou vergelijk mezelf met Max Verstappen, maar dat was vroeger ook zo op de middelbare. Als je dan een toets had en na vraag 1 was wel duidelijk, dit gaat geen voldoende worden, dan gaf ik ook gewoon op. Ja, ik was een hele goede student verder. Zometeen de Slam Ochtendshow. Je maakt kans op een race experience bij Race Square. Race spatie je naam in de app van Slam om kans te maken op die supervette experience. En als je goedemorgen stuurt in de app van Slam, dus goedemorgen sturen in de app van Slam, dan maak je kans op die exclusieve House in de Pauze kousen. Een exclusief Slam Collectors item. Dat maak je kans op door alleen maar goedemorgen te sturen in de app van Slam.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
19: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
20: Pas je eindelijk het perfecte...

0: op vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is nog niet zo makkelijk om straatintimidatie tegen vrouwen aan te pakken. In een paar gemeenten loopt een proef dat BOA's boetes kunnen geven als mannen iets tegen een vrouw roepen of sissen. Maar dat heeft maar een handjevol boetes opgeleverd, schrijft het AD. Het probleem is dat er harde bewijzen moeten zijn. Israël heeft Iran aangevallen. Volgens het leger zijn de militaire doelen geraakt. Iraanse staatsmedia zeggen dat er explosies zijn gehoord in Teheran. Eerder had Iran Israël aangevallen als wraak voor de agressie van het land tegen Libanon. President Trump had Israël gevraagd niet terug te slaan. Een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Meerdere gebouwen zijn ingestort. En over het aantal doden is nog wat onduidelijkheid, maar het zouden er in ieder geval 3 zijn. Experts hebben gewaarschuwd voor een tsunami. De hoge golven kunnen onder meer Indonesië en Japan bereiken. AI gaat ook worden ingezet om te beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen. ING gaat dat als eerste bank in het land doen, meldt het FD. Huizenkopers kunnen zo sneller duidelijkheid krijgen. En bovendien heeft de bank een tekort aan mensen die hypotheekaanvragen kunnen beoordelen. Die hebben trouwens wel het laatste woord. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En dat was het nieuws op Slam.
4: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. A1 Voorthuizen Hoevelaken 11 minuten. En op de A2 Rosmalen-Empelbrug 17 minuten gemeld. Dan de A12 Wageningen-Veenendaal-West 20 minuten door een ongeluk. En op de A15 brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en Tiel 10 minuten. A16 meldt al 11 minuten bij Breda-Noord en Zevenbergse Hoek door spullen op de weg. Kijk uit. En de A50 Paalgraven-Ravenstein 11 minuutjes. De ene laatste op de A50 Ewijk-Maasbrug 12 minuten. En de A58 Moergestel en brug over het Wilhelmina-kanaal 17 minuten. Flitsers niet doorgegeven, dat kan nog. Dat kan de hele ochtend trouwens in de Flitsmeister-app. Dan geven wij dat weer door aan heel Nederland. Zometeen in de Slam Ochtendshow maak je meteen kans op een setje Houden in de Pauze-kousen. En die zijn een limited editie en hartstikke nieuw. Wil jij de nieuwste Slam merch in huis halen? App dan nu alvast een goedemorgen. En word zometeen de eerste in een nieuwe Slam Ochtendshow.
5: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26

0: zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info, slam.nl.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Meteen jouw kans op een geweldig race-arrangement zometeen. We gaan de pitstopquiz spelen en eerst jou belonen met de Slam House in de pauze kousen. WhatsApp mij even een goeiemorgen.

0: De Slam Ochtendshow.
1: Goedemorgen, Slam. Maandag zonder zorgen.
0: Ja, dat hopen we tenminste. Een hele goede morgen namens ons twee. Anou en Marijn hier tot 10 uur. De ochtendshow met niet alleen de meeste, ook de beste muziek. Let maar op, we hebben Kygo voor je. En ook de nieuwe James Hype. Dat is de Mix Marathon Track of the Week. Die ga je krijgen.
2: Lekker.
0: Hey, hoe was het weekend, Marijn?
2: Ja, was goed. Was leuk.
0: Heb jij nog bij 909 wat uitgesproken of niet?
2: Nee,
0: ben je niet gegaan?
2: Nee, ik had echt een soort gewoon familieweekend.
0: Oh, jij hebt dat vaak, man. Voor mijn gevoel heb jij heel vaak familieweekend.
2: Echt gelul.
0: Wat heb je nu gedaan dan?
2: Nou, ik had donderdag schoonouders, vrijdag andere schoonouders.
0: Zaterdag... Andere schoonouders van je andere vriendin?
2: Nee. De vader en stiefmoeder op donderdag.
0: Ja, lul je hier maar eens uit. Oké. En wat ben je gaan doen voor een activiteit?
2: Nou, ik vind het wel mooi. Ik had er vanochtend ook over. Donderdag heb ik dus ravioli heb ik zelf gemaakt. Dus ik had een ravioli-proeverij gemaakt. Helemaal de vulling en de pastavellen zelf gemaakt.
0: Veel werk, ja.
2: Heel veel werk, ja. Dan sta je dus de hele tijd in je keuken. Dus ik kan, ja, eigenlijk kan ik dat iedereen aanraden.
0: Je hebt ze niet gesproken.
2: Ja. Als je schoonouders komen, maak zelf ravioli. Dan sta je gewoon de hele avond in de keuken.
0: Oh ja, ja, goeie, ja. Ja, leuk dat je altijd vraagt wat ik heb gedaan.
2: Wat heb jij gedaan?
0: Wat heb ik allemaal gedaan, joh? Ja. Wat heb ik nou net tegen jullie verteld?
2: Nou,
0: ik ben vrij. Vrijdag ben ik... ik heb echt de twee uitersten gedaan dit weekend. Vrijdagavond naar Chase & Stedes. In de 013 Tilburg.
2: Oh ja?
0: Echt de grootste bakteringherrie die ik ooit gehoord heb. Maar wel heel vet. Mm-hmm. Met vuur, met morspits, alles. En gisteren stond ik heerlijk in het zonnetje met een hoop slamluisteraars bij 909 te genieten van dit soort geluiden. Ah, dat was geweldig. Die zon brak door bij Ben Beumer. Je zag de lach op zijn gezicht ook van ik geloof dit bijna niet. Dat had hij ook met dit soort muziek. Als dan ineens dat wolkendek openbreekt en we hebben daar heerlijk staan dansen met z'n allen.
2: Nog even geduld alstublieft. Er zijn nog 3 wachtende voor u.
0: De disrespect altijd bij jou bij dit soort tracks. Dit is gewoon een hele scene op zich, hè? Ja, dit soort
2: Partij, ik moet er altijd even inkomen. Ja, het gaat daar vooral ook om de sfeer en een gezellig lekker drankje.
0: Nou, en dat was er zeker daar gisteren op 909. Onze nieuwe strompelspecialist André Rieu. De violist brak dit weekend zijn teen in Letland, maar stond ondanks dat toch op het podium. André, hoe ging die show?
3: Ik vond het ook heel emotioneel.
0: Goed gedaan, André. En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Ja, ja.
4: Stel jezelf even voor, zeg hem maar. Goedemorgen, met Kevin Hettemaar. Ik ben lekker vroeg wakker, want ik ga richting de Belastingdienst. Ik werk in de brandpreventie. We gaan alles brandveilig maken. En ik ben 41 jaar en kom uit Deventer.
0: Wauw. Nou, Kevin, er is eigenlijk niks meer toe te voegen.
2: Nee.
4: Nee, het klinkt wel raar.
2: Mag ik nog vragen?
4: Het is een beetje achterstevoren.
2: Ja,
4: maar goed.
2: Maar mag ik nog vragen, waarom ga je de Belastingdienst brandveilig maken?
0: Ja, die blauwe brieven, die fikken heerlijk, man.
2: Ja.
4: Ja, dat klopt. Maar
2: het zal wel moeten. Maar als er een gebouw is in Nederland waarvan ik denk, nou ja, dat mag van mij wel in brand vliegen. Waarbij dus even voor de duidelijkheid geen gewonden vallen. Want
0: nee.
2: Er mag ook niemand maar last hebben van die brand. Maar het gebouw van de Belastingdienst mag wat mij betreft best in brand vliegen.
4: Ja, maar dan heb ik slecht nieuws. Het is erg brandveilig hier.
2: God. Dat vind ik dan weer jammer om te horen.
4: Ja.
2: Nou, de AIVD luistert mee, dus het was mijn grapje. Helemaal goed.
4: Precies.
0: Dek jezelf er even in, Marijn.
2: Ja, helemaal goed.
0: Ga violi in de keuken. Hey, Kevin, we wensen jou een hele lekkere maandag. En wij sturen jou een setje House in de Pauze kousen.
4: Super, dankjewel.
0: En ook die zijn helemaal geïmpregneerd. Die kunnen het allemaal hebben, jongen.
2: En zou je nog snel een sirene kunnen nadoen? Zo'n brandsirene?

0: getal onder de 1000.
1: Hey, goedemorgen Nederland, mijn naam is Matthijs en ik denk dat het getal onder de 1000 735 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 46
0: euro.
1: Helaas, ja.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: James Hype op Slam. Serotonin, ook nog de Mix Marathon Track of the Week. Dus de allerbeste beuker die wij vrijdag gehoord hebben in de Slam Mix Marathon. Ieder moment hier jouw kans op dikke prijzen. We hebben een geweldig Formule 1 arrangement. Je gaat vanmiddag racen bij Race Square. En je mag meenemen wie je wil. Vrienden, collega's, de schoonouders van Marijn. Joh, ga helemaal gek. En stuur nu alvast Race Spatie Je Naam in de app van Slam. Race Spatie Je Naam. Dan hebben we 3 meer keuzevragen over die gereden GP-race van Monaco. Dit is echt heel goed te doen. Serieus, als je een samenvatting gezien hebt of je hebt gewoon een vogeltje wat horen vertellen in je oor over die race, dan weet je eigenlijk al genoeg. Race Spatie Je Naam om kans te maken. En dan spelen we zo die pitstop quiz. Ook David Guetta met J-Lo na de korte break hier in de ochtendshow.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
5: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax Montagelijm bij Bouwmaat.
6: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
8: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Altap.
8: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: 1 ijs koffie voor mevrouw.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches on the look alike me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Hey, goeie maandagmorgen Slam. Het is 1 minuut over 7:30. Droog met hoge bewolking en wat zon. Vanmiddag op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. Een matig windje. In de loop van de middag ontstaan er in het westen weer buien. Meld weer online, by the way. Dan even naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files op de A1 Hoenderloo-Kootwijk. 21 minuten door een auto met pech. A2 Kelpen-Oler en Wessum. 18 minuten. En op de A7 Avenhoorn-Purmerend-Noord. 17 minuten, 11 kilometer. A12 Gouda-Reeuwijk, een kwartiertje. En op de A12 Oosterbeek-Veenendaal-West, een uur. 7 kilometer, dat komt door een ongeluk. En de A15 Gorkum-Hardingsveld-Giessendam, een kwartier. A16 dan Zonsveel-Klaverpolder, 12 minuten. En op de A50 Takietesbrug-Maasbrug, een kwartiertje. 9 kilometer. Echt wel een flinke file op de A59 van 10 kilometer... bij Drunenwest en Engelen, maar het rijdt op zich wel door. Een half uur nu nog, dat komt door een ongeluk. En flitsers nog steeds niet doorgegeven. Als het zover is, dan hoor je ze van mij, hoor. Geen zorgen. De Slamochtendshow en Eric Preets gisteren nog op 909... en zometeen in de ochtendshow na het laatste nieuws.
14: Goedemorgen.
0: Hallo daar.
14: Het is niet zo moeilijk om gegevens in te zien van mensen die geldproblemen hebben... en daarom een bewindvoerder hebben. Volgens RTL gaan de bewindvoerders niet goed met gegevens om... en kunnen hackers makkelijk toeslaan. Het schiet niet op met het aanpakken van straatintimidatie tegen vrouwen, zoals Sisse. In een paar plaatsen mogen boa's daarvoor boetes uitschrijven... maar dat hebben ze de afgelopen jaren amper gedaan, meldt het AD. Israël en Iran hebben elkaar opnieuw beschoten. Iran stuurde raketten richting Israëlische doelen en Israël nam wraak. President Trump had premier Netanyahu juist gevraagd om dat niet te doen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Hij komt eraan, hè?
19: Daar komt hij aan. Oh, hij komt. Hij komt.
20: De pitstopquiz.
19: Jezus, wat vet!
0: We hebben 3 meer keuzevragen over de race van Monaco. Dit was weer eens een Formule 1 race die iedereen heeft kunnen zien. Ook de vroege vogels die erbij zijn nu op maandagochtend. Die hoefden niet nachtwerk te maken gisteren. Dit was gewoon een race, lekker midden op de dag. Als je hem gezien hebt, dan moet je sowieso meedoen. Heb je hem niet gezien? Nou, dan kan je hem heel goed ook gewoon doorlopen. 3 meer keuzevragen, gewoon lekker gokken. En dan een middag gaan simracen bij Race Square. Kom maar op!
21: Anul en Marijn.
0: Je WhatsApp gewoon eventjes race spatie je naam. Race en je naam naar de studio van Slam. En dan spreek ik je zo.

0: Hij draait hem nooit meer live. Hij heeft hem, wanneer was het? Een half jaar geleden. Heeft hij hem als een echt, even een speciaal momentje één keer er weer live in gegooid. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij hem gisteren op 909 Festival heeft gespeeld. Daarom maar gewoon in de ochtendshow. Call on me. Ik ben eerder weggegaan. Ik kon Eric Priest niet helemaal afmaken.
1: Oh,
0: maar blij hier lekker fris en fruitig te zijn.
2: De Pitstop Quiz.
0: Ja, ja. Drie meer keuzevragen over Monaco. Dit weekend gereden, het was zondagmiddag. En Brian, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij hem gezien of ga je het helemaal op de gok doen? Dat kan ook hoor.
3: Ik heb hem gezien, maar je weet nooit als ik een klein stukje gemist heb. Maar ik ga ervan uit dat het goed moet komen.
0: Alright, ja, als jij drie meer keuzevragen goed hebt, dan ga je middag simracen. En met wie zou je dat gaan doen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb een paar vrienden die ook altijd graag kijken. Maar die zijn wel heel groot, dus ik ben benieuwd of ze in zo'n simrace-apparaat passen.
0: Oh, zijn ze heel breed of zijn ze heel lang?
1: Of heel dik?
3: Nee, vooral ja, heel lang. Oké. Okay. Heel lang.
0: Hele lange slungels. Maar op zich, ja, kijk, er zijn ook wel lange coureurs, toch?
1: Ja, je kan ze volgens mij allemaal in je kan ze verstellen, die stoelen.
3: Ja, cool. Dat weet ik er wel twee.
1: Oh ja.
3: Komt
1: ja.
3: Goed.
0: Ik denk
3: goed.
0: Het ook wel. Van mij kan je maar lang uit gaan liggen. Ja.
3: Cool.
0: We gaan beginnen met...
3: Die vragen eens even fixen.
0: Ja, laten we dat eerst gaan doen. Ja. We zetten de gemiddelde tijd van de pitstop op 3 seconden. Je hebt de hele tijd 3 seconden om de vraag te beantwoorden. Dus ik stel hem, dan loopt de tijd en dan mag je hem invullen. Als jij er klaar voor bent, dan zijn we dat ook.
3: Yes, laat me doen.
0: Oké, daar gaan we dan. Max Verstappen had gisteren weer een frustrerende middag in Monaco. Wat gebeurde er direct na de start van de race? Antwoord A, hij reed keihard recht door de tribune in bij de allereerste bocht. Antwoord B, hij kwam totaal niet van zijn plek door een motorprobleem en viel uit naar ronde 1. Of antwoord C, hij vergat zijn auto in de eerste versnelling te zetten en veroorzaakte een opstopping.
3: B.
0: Max startte als... Ja, dat klopt. Ja, dat is goed. Hij kwam niet van zijn plek door motorproblemen. Hij startte als tweede, maar zijn Red Bull die kwam door een power unit nauwelijks weg toen de lichten uitgingen. Hij moest zijn auto al na 1 ronde teleurstellend in de pits parkeren. En ik hoorde Marijn zeggen dat hij meteen naar huis is gegaan.
1: Hij is meteen naar huis gegaan.
0: Hij is meteen naar huis gegaan, want hij woont om de hoek.
1: Op de boot gestapt en naar huis gegaan.
0: Perfect. Dan vraag 2. George Russell die viel gisteren ver terug doordat zijn monteurs een hele dure fout maakte tijdens zijn pitstop. Wat deden zij verkeerd? Antwoord A, ze lieten hem per ongeluk wegrijden terwijl de auto nog op de krik stond. Antwoord B, ze monteerden 3 zachte banden en 1 harde band. Of antwoord C, ze begonnen direct aan de auto te sleutelen terwijl die eerst een tijdstraf van 5 seconden had moeten uitzitten.
3: Antwoord C.
0: En dat is goed, ja, je zit nog in de race. Ja, als je een tijdstraf hebt, dan mag je er helemaal niet aankomen, die auto, die eerste paar secondes. Oké, de laatste vraag, jongen, en dan ga je lekker simracen. In de slotfase werd de race helemaal stilgelegd met een rode vlag. Wat was de reden hiervoor? Antwoord A, het asfalt was zwaar beschadigd geraakt na een harde crash van Charles Leclerc. Charles Leclerc! Of antwoord B, een overenthousiaste fan die was over het hek geklommen om een foto te maken. Ga je toch voor antwoord C, het begon plotseling zo hard te hagelen dat de straten overstroomden.
3: Antwoord A.
0: Antwoord A. Na de herstart crashte Leclerc inderdaad in de allerlaatste bocht. Dat is helemaal goed. En toen moest dat even opgeruimd worden. Gefeliciteerd. Jij gaat lekker simracen bij Ray Square, Brian.
3: Cool, dankjewel. Top.
0: Hartstikke leuk. En dank voor het luisteren naar de Slam Ochtendshow. Hou ons ook lekker de hele week aan, jongen.
3: Ga ik doen.
0: Oké.
3: Okay.
0: Yo, mooie maandag. Dit is die ochtendshow met niet alleen de beste, ook de meeste muziek. Let maar op. We hebben Calvin Harris, Ellie Goulding, Rita Ora. En dit is de laatste van Frankie Rizzardo op Slam.

0: Miracle hier bij Slam. Het is vandaag 8 juni. Het is de verjaardag van Kanye West. Ye West, ook wel genoemd tegenwoordig. Hij staat vanavond in Arnhem. Hij gaat zijn verjaardag in Arnhem vieren. Ja, in het Gelredome. Daar geeft hij een tweede optreden. Zaterdag was de eerste en... ik sta nog steeds voor een dubio eigenlijk. Ik zag dat er wat collega's van ons zijn wel gegaan.
1: Ja.
0: Kijk, ik hou van de muziek van die man. Dat heeft me echt... Mijn hele middelbare school was Kanye West op mijn iPodje. Alleen ja, wat er de laatste jaren allemaal gebeurd is... en wat hij allemaal heeft lopen roepen... ja, dan denk ik, ja, ik vind gewoon geen leuke gast. Maar die muziek vind ik zo vet. Ik kan daar wel staan, als ik dan ga vanavond... dan kan ik dat wel verantwoorden van... oké, ik vind de muziek gewoon heel vet. Ik wil dat gewoon eens live voelen. Met iedereen dat meeblaren. Maar dat hij daar staat, dat is voor mij eigenlijk een beetje bijzaak. Had niet gehoeven.
1: Ja.
0: Ik vind het leuk, zeg maar...
1: Nee, maar het is niet zo dat iedereen die naar Kanye gaat... automatisch een nazi is, weet je? Ja.
0: Nee, dat vind ik ook niet. Maar jij zei terecht, er is allemaal geprotesteerd. Zijn mensen gearresteerd?
1: Ja.
0: Waren dat mensen die dan gewoon buiten de hekken stonden, zeg maar?
1: Ja, buiten de hekken, ja.
0: En die protesteerden dan tegen hem?
1: Waarschijnlijk mensen van Joodse komaf. Ja.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Vanavond in ieder geval de tweede daar in Arnhem. En ik ga nog even goed nadenken of ik wil gaan spinsen.
1: Je had het niet hoeven benoemen. Hè?
0: Nee, dit is voor mezelf.
1: Als jij volgens geen filmpjes op Instagram had gezet... dan had niemand ook maar gevraagd of jij dan kan je... maar nu heb je het zelf gedaan.
0: Ah ja, je weet toch hoe het werkt tegenwoordig. Het is gewoon... het algoritme kan je zo laten voelen alsof je main character energy hebt. Alsof iedereen wil weten wat ik ga doen vanavond. Maar je hebt me weer op mijn plek gezet. Het is ook Wereldoceaandag in het Levengroep... om het belang van de oceanen te vieren. En om meer aandacht te vestigen op de bescherming van het zeeleven. Nou, genereer vandaag...

0: even geen AI-plaatje dan. Dat scheelt weer een hoop water. Het is vandaag ook de verjaardag van Eloïse, Sophie, Beatrix, Laurent, Gravin van Oranje-Nassau. Jeetje Mina, je zou het maar een chocoladeletters krijgen. Wat een naam heeft zij. Dit is de Gravinfluencer. Vind ik een leuk kind.
1: Is aardig.
0: Ik doet het hartstikke goed volgens mij.
1: Ik merk dat je er overheen gaat ook. Maar daarboven stond nog het grote nieuws van de Vlinderstichting. De libellentelling was dit weekend. Dus iedereen werd gevraagd om het aantal libellen dat in hun tuin rondvlogen door te geven. 5 tot en met 7 juni. En vandaag worden de resultaten bekendgemaakt. En komen we dus achter hoe het is gesteld met de libellen in Nederland.
0: Nou, maar de tijdschriften niet zo goed. Dat heb ik al heel lang niet meer gezien.
1: Nou, maar je doet er lacherig over. Maar libellen zijn hele nuttige dieren. Die eten muggen.
0: Muggen, ja, nee, ja. Dat is waar. Ja, dus het is jouw favoriete insect.
1: Mijn favoriete insect. Alsjeblieft, libellen. Ik geef je mijn adres. Kom naar mijn slaapkamer toe. Er zitten miljoenen muggen in mijn slaapkamer.
0: Ik twijfelde of het WK al leefde in Nederland. Maar de libellentelling, ja, die is in volle gang vandaag. Dus de uitslag. En misschien kunnen we die nog meepakken in de ochtendshow.

geanimeerd door Not Without Friends, die de remix verzorgde van Groove Jet, zoals de track dan heet. Het is 8:03. Dit is Anul op je bijrijdersstoel. Hallo, goedemorgen. Zometeen ga je het horen. Pokémon Go-spelers blijken al die tijd meegewerkt te hebben aan een veel groter project, een veel lijper ding achter de schermen. Hier, wacht, ik laat het jullie in de studio vast even lezen. Hier, dit is wat jullie al die tijd hebben gemaakt toen jullie eigenlijk Pokémon Go aan het spelen waren. Oh, dat is een

0: wie jarig is, tacteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja! Echt serieus? Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Goedemorgen.
17: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is voor cybercriminelen vrij simpel om aan gegevens te komen van mensen met geldproblemen en daarom een bewindvoerder hebben. Het probleem ligt volgens RTL bij de bewindvoerders. Zij gebruiken slecht beveiligde websites voor hun klanten, waardoor hackers makkelijk bij gegevens of bijvoorbeeld schuldeisers kunnen. Sinds een paar jaar mogen BOA's boetes uitschrijven wanneer vrouwen op straat lastig worden gevallen. Maar dat doen ze nauwelijks en dat komt omdat het ingewikkeld is, schrijft het AD. Zo mogen BOA's pas ingrijpen nadat ze iemand 3 keer hebben betrapt op bijvoorbeeld sissen. Het geweld tussen Iran en Israël is opgelaaid. Vannacht nam Israël wraak op een aanval van Iran door raketten die kant op te sturen. En nu zou Iran weer terugslaan. Volgens de Iraanse Nationale Garde is een luchtmachtbasis het doelwit. President Trump had Israël vannacht gevraagd de rust te bewaren. Er is een tsunami-waarschuwing gegeven na een zware aardbeving bij de Filipijnen. Er zijn gebouwen ingestort en het aantal doden zou zijn opgelopen tot 8. Experts melden golven van 1 tot 1,5 meter. Ook Indonesië en Japan zijn gewaarschuwd voor een tsunami. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En dat was het nieuws op Slam.
1: Yes, dankjewel. Hoe is het op de Nederlandse wegen dan? De A1 meldt bij Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 21 minuten 8 kilometer door een auto met pech. En op de A4 Liemers Aquaduct en Roelevarensveen 12 minuten. A6 Lelystad-Noord Almere-Oostvaarders een half uur door een ongeluk. En op de A12 Oosterbeek-Veenendaal 18 minuten en 9 kilometer. A15 Gorkum-Hardingsveld-Giessendam 12 minuten daar. A15 Tiel en Tiel-West 10 minuten. En op de A16 Feyenoord-Prins Alexander 23 minuten. Dat komt door een ongeluk. A28 Soesterberg en Den Dolder is de laatste 21 minuten 3 kilometer. En dit zijn de flitsers op de A12 Reeuwijk richting Gouda bij 33,1. En de laatste alweer A15 Sliedrecht richting Gorkum bij kilometerpaal 84,4. Binnen nu en een minuutje de zomerhit van dit jaar. Laten we hem gewoon al uitroepen. Het is de Bauza, laten we eerlijk zijn. En ook een David Guetta en Sia Classic onderweg bij Slam.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: Kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
4: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Benieuwd hoeveel mensen nog Pokémon Go blijven spelen nadat je dit schokkende nieuws hebt gehoord over die app. Wat het is, dat hoor je zo na een van de zomerhits van dit jaar, de Bauza. Hier is Magnetic.
7: Yo, good morning.
8: We're the Bauza.
9: And you're listening to the morning show with Anul and Marijn.

0: zit erachter, hè? Met David Guetta en Sia. Maar Afrojack, die er zeker een handje aan heeft gelegd. Titanium. Ik zie net dat Afrojack een lijp auto-ongeluk heeft gehad. Heb je dat gezien, Marijn?
1: Ja, ik zag het op Instagram. Ja, een of andere stang door de vooruit heen.
0: Hij schrijft ook in de caption, het lijkt wel gewoon Final Destination. Weet je wel, die films waarin iedereen zo lijpbruut om het leven komt. Ja. Hij reed in een roze Bentley. Nou, daar kan je ook bij afvragen, wat deed hij in een roze Bentley? Volgens mij een soort gesponsord autootje waarin hij rondreed. Zo te zien, niet in Nederland, als ik even goed rondkijk. Nee, dit is wel een Amerikaanse snelweg. Maar er is een soort metalen stang. Gewoon dwars door zijn voorruit geknapt.
1: Dit was in Amerika.
0: Ja, het ziet er wel uit als Amerika.
1: Die man gaat cashen.
0: Hij heeft het overleefd. Er staat een filmpje op zijn Insta bij Afrojack. Maar die is echt de nauwe nood. Volgens mij goed weggekomen nog.
1: Goede letselschadeadvocaat zoeken in de Verenigde Staten.
0: En cash je maar, Afrojack.
1: 28 miljoen. Voor minder doen we het niet.
0: Goed, daar gaan we met een rapido rondje.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Ze hebben de wereld rond. We gaan van Slane tot Sydney, van Workum tot Warschau. Je dacht de ongeschuldig lekkere Pokémons te vangen, maar stiekem was je militaire drones aan het trainen met je Pokémon Go-app, blijkt nu. Miljoenen Pokémon Go-spelers scanden jarenlang straatbeelden met hun telefoon. En met die 30 miljard beelden die het zijn, heeft het bedrijf achter de app inmiddels een mega nauwkeurige 3D-kaart van de wereld gebouwd. Wat blijkt nu? Ze zijn in zee gegaan met de Amerikaanse wapenindustrie. Jouw verzamelde beelden worden nu dus ingezet door het leger, zodat hun drones zonder GPS kunnen navigeren in oorlogsgebieden. En dat allemaal omdat wij dus 8 jaar lang geleden per se die zeldzame Charizard wilden vangen. Als het leger straks een complete wijk van de kaart veegt, krijgt Gotta Catch 'Em All toch wel een bittere nasmaak. De Britse Post heeft met een De Britse Post heeft hem de babytijdschrift bezorgd met 19 jaar vertraging. Vader Paul Edwards bestelde het blad Mother and Baby in 2007... toen zijn dochter 1 jaar oud was en zijn vrouw hoogzwanger van de tweede. Afgelopen vrijdag viel ineens dit tijdschrift alsnog op de mat. Het zat in een plastic zakje van de Britse Post met een sticker met de tekst erop: oprechte excuses voor het eventuele ongemak. Het is inmiddels een beetje laat voor opvoedtipsen, want de baby's zijn inmiddels 18 en 20 jaar oud en wonen beide op kamers. De postdienst snapt er zelf ook niks van en vermoedt dat iemand het antieke blad opnieuw in de brievenbus heeft gegooid. Eigenlijk komen babytips nog verrassend goed van pas, hè, als je dochters in een studentenhuis wonen. Ook daar heb je chronisch slaaptekort, onverklaarbare huilbuien en ligt er altijd wel iemand te kotsen. De Amerikaanse livestreamer I'm Not Kenneth heeft zijn vriendin betrapt op vreemdgaan met haar bloedeigen neef. Zijn vriendin die sloot zich nogal vaak op in de badkamer om te bellen. En op een gegeven moment vertrouwde Kenneth het niet meer. Hij bedacht ineens dat hij in de badkamer een slimme kattenbak had staan van $900 met een ingebouwde camera. Dus hij logde even in op die kattenbak en zag toen hoe zijn vriendin naakt stond te facetimen met haar neef. Kenneth die stormde naar binnen, pakte haar telefoon uit haar handen en vond ook een berg met verwijderde pikante berichten. Hij heeft haar per direct op straat gezet. Dat hele verhaal van vreemdgaan met die neef, dat zal allemaal wel. Maar wat ik me vooral afvraag, wie betaalt in vredesnaam $900 voor een kattenbak? Dan koop je een kattenbak met camera om te zien of je kat wel in die bak schijt. Kom je erachter dat je vriendin buiten de pot piest?
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 20:15. Vandaag nog een van de betere dagen deze week schijnt. Plaatselijk warm, 20 tot 22 graden. Hoge bewolking aan het begin van de dag. Uiteindelijk wel wat zon. In de middag, vooral in het westen, wat buien. De Slam Ochtendshow en de Second Voice hier.

0: Martijn, als jij het zou moeten zeggen, wat is dan een artiest waar jij wel 10 keer naartoe zou kunnen? Achter elkaar door, gewoon zonder stoppen.
1: Mohambi van Bumpy Ride. Of Scooter.
0: Scooter, ja, dat snap friends ik wel. Dat geeft een goede energie. Ja. Wij spreken zo hier in de ochtendshow Dave. Dave is een Nederlandse jongen. Die is 10 keer op rij naar dezelfde artiest gegaan. Hij heeft duizenden euro's uitgegeven aan 1 en dezelfde artiest in Nederland. Welke artiest het is, dat hoor je zo. Ja, en even checken of er een stekkertje los zit bij Dave. Of dat het allemaal heel erg goed is wat hij gedaan heeft. Blijf erbij.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
0: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26

0: opknallen, app gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.

0: heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
1: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
2: Help!
3: GWC!
2: Help!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
4: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
5: Moesten we dat boek mengen? Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
6: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Tickets to the tribes.
3: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
2: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
3: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Oranje fans, opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
10: What up? Goedemorgen, Slam, 8:30. Het is droog met bewolking. Af en toe komt er wat zon door. Vanmiddag op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan vooral in het westen buien. Naar de weg toe, Flitsmeister met de grote files nu op de A6 Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. Een half uur door een ongeluk. A16 meldt bij de Moerdijkbrug in Dordrecht Centrum ook een half uur, 6 kilometer. En 10 minuten op de A58 Moergestel en brug over het Wilhelmina-kanaal. Dat was hem al, serieus. Het is al maandag. Oh, verdomde rustig, ook geen flitsers gemeld. Op die Nederlandse wegen, dan het laatste nieuws. In een half minuutje ben je helemaal erbij, dankzij Fransie.
11: Goedemorgen.
10: Hey Frans.
11: Hackers kunnen makkelijk bij gegevens van mensen met geldproblemen... en hulp krijgen van bewindvoerders. Die hebben namelijk hun websites niet goed beveiligd... waardoor gegevens van hun klanten in te zien zijn, meldt RTL. ING gaat op grote schaal AI inzetten om sneller hypotheekaanvragen te beoordelen. Gunstig voor de klant, zegt ING, dat ook zijn marktaandeel wil vergroten, meldt het FD. Een medewerker houdt nog wel het laatste woord. Iran en Israël beschieten elkaar. Iran zou zijn begonnen en na een tegenaanval door Israël schiet Iran nu weer raketten af. President Trump riep Israël op niet te reageren. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
10: Stel jezelf maar eens de vraag... naar welke artiest zou jij wel 10 keer op rij kunnen... zonder dat het gaat vervelen? Denk maar na.
12: Anul en Marijn.
10: Dan hoor je zo meteen het antwoord van de Nederlandse Dave... die net terugkomt van 10 avonden op rij... één en dezelfde artiest.

0: het is bijna 9:10. Maandagochtend, Anul en Marijn hier. Goedemorgen. Heb jij hem nog gespot eigenlijk? Want jij woonde, nou, jij woont om de hoek eigenlijk waar deze artiest verbleef.
1: Ja, nou hoor dat zeggen, want waar die precies verbleef weet ik niet. Maar wel in de buurt van mijn huis. Maar nee, we hebben het niet gezien, nee, geen idee.
0: En vlakbij dat Vondelpark, ja, fans die zijn hem keihard achterna gerend. In sommige gevallen ook naar het koffietentje gegaan, waar die dan regelmatige koffie wezen halen. Het schijnt ook dat hij allemaal koffies heeft betaald voor fans in dat koffietentje. Als je daar naartoe ging, kon je op kosten van deze artiesten een gratis bakkie halen. Hij heeft Amsterdam in ieder geval in de houtgreep gehad en hij is nu net weer vertrokken. 10 shows heeft deze artiest daar gegeven. En Dave is superfan. Dave van der Pooi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dave van Pooi, moet ik correct zeggen. Jij bent er 10 keer geweest. Nou, we hebben hem nog geen één keer genoemd. Wil jij dan even zeggen bij welke artiest jij 10 keer geweest bent, man?
2: Ik ben 10 keer bij Harry Styles geweest.
0: Wauw. Hoe was het?
2: Het was echt geweldig.
0: Ik denk dat je een record hebt gebroken, als ik eerlijk ben.
2: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ken wel meer mensen, hoor, die 10 keer zijn geweest. Dat hebben we met z'n allen gedaan.
0: Oh, dus je bent ook echt een soort clubje begonnen van Harry Styles fans die daar met z'n allen naartoe gingen.
2: En ja, niet begonnen, maar ik denk dat het wel dat ontstaat gewoon. Ja, en dat is zo leuk aan de fans.
1: Hoeveel geld ben je nou uiteindelijk in totaal kwijt geweest aan die kaartjes?
2: Laten we zeggen een redelijk normaal maandloon.
1: Oh jeetje, ja. Ik bedoel, hij komt maar 1 keer in de zoveel tijd natuurlijk langs, dus daar kun je ook maar beter een kindje de portemonnee trekken.
0: Maar is dat echt... Wat wilde je zeggen?
2: Ik ben al 15 jaar fan, dus toen de vorige tour eindigde, ben ik al gaan sparen voor deze.
0: Wauw, ja, dat is wel te gek zeg. Dus die Love on Tour heb je ook meegemaakt. Je bent al in de One Direction Days begonnen eigenlijk.
2: Ja, klopt.
0: En is het dan ook 10 keer echt leuk nog? Want ik heb de show 1 keer gezien. Er zit dan zo'n surprise nummer in, wat volgens mij elke avond verandert. Maar voor de rest, best wel hetzelfde, toch?
2: Klopt. Maar het is eigenlijk niet per se de show waarvoor je elke keer gaat, maar ook dansen, de mensen ontmoeten, oude vrienden zien, nieuwe vrienden maken. Dat hele plaatje, die bubbel, zeg maar, is gewoon wat het zo leuk maakt.
0: En heb je dan ook 10 dagen in Amsterdam geslapen? Heb je echt je hele maand eigenlijk zo ingericht om Harry Styles heen?
2: Ik woon gelukkig vlakbij Amsterdam, dus dat is een voordeel. Maar het was wel inderdaad een beetje... Ik ben nu wel moe, zo na die 3 weken. En elke keer gewoon nog werken. En dan weer snel naar Amsterdam. En weer een vrienden ontmoeten en weer naar Amsterdam. En... Maar het is wel, dat is het wel waard.
0: En wat is het met Harry Styles dat je hem 10 keer moest zien? Kan je dat beschrijven? Want ik kan geen artiest noemen die ik 10 avonden op rij zou hoeven zien, hoor. Ik heb het gevoel helemaal niet. Maar kan jij dat beschrijven, hoe dat voor jou is?
2: Nou, ik beschrijf het eigenlijk altijd een beetje van... Ik zeg altijd dat ik heb gewoon FOMO. Als ik er niet bij ben, en dan krijg ik allemaal... Omdat ik zo erg in die bubbel zit, krijg ik van zoveel mensen... Oh, ik sta vanavond hier. Oh, ik hoop dat hij dat doet. En dat is dat moment dat je hoofd over uren gaat maken en denk van... Ah ja, shit, dan ben ik er straks niet bij. Straks gebeurt er iets anders. Straks is het een andere... Doet hij ineens 4 andere liedjes. Ja, het is gewoon... Je krijgt gewoon FOMO.
0: En ik zag, het betaalt zich wel uit, want ik zag op jouw Insta dat hij op een gegeven moment ging herkennen, toch? Harry die zwaaide dan naar je van, hey, jij weer hier? Ja, op deze plek?
2: Ja, dat inderdaad. En ook echt als een bandleden op het podium die dan het podium opkwamen, allemaal zwaaiden van, ben je nou weer? Sta je weer vooraan?
0: Heb je hem ook nog achterna gerend in het Vondelpark, of had je wel genoeg aan je Harry fix in de arena zelf?
2: Nee, dat achteraan rennen en zo, dat vind ik allemaal niet too much. Als iemand daar zin in heeft, moet hij dat lekker doen. Maar ik vind ook dat je iemand gewoon lekker met rust moet laten. En ik ben niet speciaal naar Amsterdam gegaan om te denken, ik ga nu in het Vondelpark lopen, een oneindig rondje lopen en dan hoop ik dat ik hem misschien een keer tegenkom.
0: Ik vind het wel echt wel heel cool, hoor, dat je dat 10 avonden doet en volgens mij heel veel lol uitgehaald hebt. Ben je nu alweer aan het sparen voor een volgende reeks?
2: Nou ja, volgende reeks. Ik ga 4 juli waarschijnlijk nog naar Wembley.
0: Ja, dan vlieg je even naar Londen toe. Oké, jij pakt lekker door. Dave, daar wens ik jou heel veel plezier. En dan eindig ik het gesprek met de track waarmee Harry die concerten eindigt. En dat is As It Was.

0: auto zo lang mogelijk in één parkeervak overleven. En kans maken op maar liefst 10.000 euro van Slam. En misschien gaan we dat nog wel een keertje doen. Ik zit te denken, wat zijn de komende vette acties bij Slam? Want we komen natuurlijk net uit die geweldige festivalmaand. Wij zijn in ieder geval op slam.nl op zoek naar de beste zomerhits aller tijden. En ja, daar kunnen we alleen maar gissen waar dat goed voor is. Maar slam.nl/zomer, die werkt hoor.
1: Ja, en volgende week maak je kans op kaarten voor de TT in Assen. Tijdens House in de Pauze. Ook goed om even te benoemen, want er staan twee grootheden op het podium tijdens de TT in Assen.
0: Ja.
1: Waarvan de complete line-up niet helemaal bekend is. Maar in ieder geval is bekend dat Douwe Bob daar komt spelen. En Anoula Marijn van de Slam.
0: Hey, ja, wij openen voor Douwe Bob, is mij verteld. Ja. Zou Douwe daar echt op het asfalt gaan zingen dan?
1: Dat denk ik.
0: Ja, ik snap de match niet zo.
1: Maar het wordt mijn eerste keer TT Assen. En ik heb er wel zin in. Ik heb veel gehoord over de TT in Assen. Over hoe gezellig en leuk dat wel niet is.
0: Ja, dit is de moto-editie, toch? De motoren.
1: Het is altijd...
0: Ik dacht ook wel eens auto's.
1: Je hebt natuurlijk andere evenementen. Maar de TT is volgens mij in de basis een motorevenement.
0: Oh, echt een motorsport, ja.
1: Het enige nadeel, het enige vervelende aan de TT is... heb ik mij laten vertellen, hè, dat is de weg naar het circuit toe. Dat is een tweebaans weggetje. En dan moet iedereen die op het circuit wil komen overheen met de auto... weer overheen als je weg wil. Dus het staat er altijd heel erg vol en druk en vast.
0: Ah joh, is toch gezellig. Gewoon een weekendje TT. Wij staan daar inderdaad in het voorprogramma van Douwe Bob. gaan wij openen. Zet je draaien namens Slam. Dus ben erbij. Win volgende week tickets voor de TT in Assen. En dat zijn dan een beetje de dingen die nu op de planning staan hier bij Slam. Betreft grote, grote winacties en leuke dingen waar je weer naartoe kan. En dus slam.nl/... zomer. We zoeken jouw favoriete zomerhits. Daar gaan we iets moois mee doen binnenkort als het weer het toelaat. En kies dan ook bijvoorbeeld voor deze. Ik vond dit echt een van de allerleukste zomerhits vorig jaar. Ed Sheeran in de ochtendshow.

0: Social Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Voor cybercriminelen is het niet moeilijk om gegevens in handen te krijgen van mensen met financiële problemen en daarom een bewindvoerder hebben ingeschakeld, dat meldt RTL. Omdat die bewindvoerders hun e-mailboxen niet goed beveiligd hebben, kunnen hackers vrij simpel bij de gegevens van hun klanten. ING wil AI een grotere rol geven bij het beoordelen van hypotheekaanvragen, schrijft het FD. Huizenkopers moeten zo sneller duidelijkheid krijgen en het marktaandeel moet omhoog. Medewerkers houden wel het laatste woord. Andere banken gebruiken AI nu vooral voor kleinere taken, zoals het maken van gespreksverslagen. Het aantal doden door een zware aardbeving bij de Filipijnen is opgelopen naar 15. Ongeveer 130 mensen raakten gewond. Meerdere gebouwen zijn ingestort, maar veel details zijn er nog niet. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami. Tot nu toe zijn de golven 1 tot 1,5 meter hoog. Bij een appartementengebouw in Rotterdam-Noord is vannacht voor de tweede keer iets ontploft. De portiekdeur raakte flink beschadigd, meldt regiozender Rijnmond. Zaterdagavond was de eerste explosie. Toen stonden er op de muur teksten over verraad, zoals het woord snitch. Het is niet duidelijk wat erachter zit. En nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden met lokaal een beetje zon en vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En dat was het nieuws op Slam.
14: Dankjewel, rustig op de wegen. Alleen twee flitsers. A22 Velsen-Zuid, Beverwijk. Hectometerpaal is een 9,2. En kijk ook uit op de A32 bij Haskerdijken richting Heerenveen bij 56,1. Everyone from left to
15: right, van Holland komt er al. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
18: Hey, bedankt.
19: Merci.
18: Thanks.
17: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Heb je iets meegekregen over die New York pizza influencer trip? De soap lijkt alleen maar groter en groter geworden te zijn dit weekend. We praten hier zo bij in een nieuwe Slam Ochtendshow met nu Another...

0: Tonight's gonna be a good night. En terwijl dit ook een hele goede ochtend is hoor, met de Slam Ochtendshow, I got a feeling. Schaam me toch wel een beetje hoor, voor wat er dan net gebeurde. Ja, dat heb ik echt nog nooit gehad. Jij ook niet? Of wel? Kunnen we nu een eentje achter onze naam zetten?
1: Nou, laat het zo krijtbord. Zeggen, kijk, het is mij wel eens overkomen, maar dat duurde dan 3 seconden of zo, dat je het stil laat vallen. Het was gewoon echt een goede 15 seconden
0: zo,
1: stil.
0: Wij waren even een bakje koffie halen tijdens Sam Veld.
1: Oh, wacht even, ik was naar de wc, dat had ik ook netjes aangekondigd, dus ik vind, mij treft hier geen blaam. Ik heb hier niks misdaan. Dit is echt 100% Anouk Hendricks.
0: Ik was even een bakje halen en ik dacht, het kan wel even, maar die liedjes worden steeds korter. Dat blijkt me weer. En ik sta er echt van te kijken dat het ons in de ochtend een keer gebeurd is. Of wel? Kunnen we nu een eentje achter onze naam zetten?
1: Nou, laat het zo krijtbord. Zeggen, kijk, het is mij wel eens overkomen, maar dat duurde dan 3 seconden of zo, dat je het stil laat vallen. Het was gewoon echt een goede 15 seconden stil.
0: Wij waren even een bakje koffie halen tijdens Sam Veld.
1: Oh, wacht even, ik was naar de wc, dat had ik ook netjes aangekondigd, dus ik vind, mij treft hier geen blaam. Ik heb hier niks misdaan. Dit is echt 100% Anouk Hendricks.
0: Ik was even een bakje halen en ik dacht, het kan wel even, maar die liedjes worden steeds korter. Dat blijkt me weer. En ik sta er echt van te kijken dat het ons in de ochtend een keer gebeurt.
1: Mij treft hier geen blaam. Ik heb hier niks misdaan. Dit is echt 100% Anouk Hendricks.
0: Ik was even een bakje halen en ik dacht, het kan wel even, maar die liedjes worden steeds korter. Dat blijkt me weer. En ik sta er echt van te kijken dat het ons in de ochtend een keer gebeurd is.
1: We hebben geschiedenis geschreven, want het is in de geschiedenis van dit programma. Nu bijna 3 jaar is dat nog niet 1 keer gebeurd.
0: Nee, dus nu wel. We hebben ons ook nog nooit verslapen. Misschien moeten we die ook maar afkloppen meteen voor de rest van de week. Je zult zien dat wij zo'n week gaan hebben nu.
1: Ik heb eigenlijk wel zin om morgen lekker te verslapen.
0: Het mooie is ook dat we onze stagiair hebben, die wel in de studio zat, maar die gewoon naar die schermen zit te kijken waar dan groot op staat. Het is stil, doe iets. En hij van, ik heb geen idee wat ik moet doen.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Maar we zijn er weer. En we duiken meteen het laatste nieuws in rondom die New York Pizza Influencer Trip. Ja, wat een soap. En het wordt alleen nog maar meer. Het bedrijf nam een groep influencers, Nederlandse influencers, mee naar Griekenland voor een gratis vakantie. En achteraf maakte schoonmaak-influencer Anna Dobber een video waarin ze al huilend vertelde dat ze tijdens die trip zwaar gepest is door andere influencers. Nou, hierop volgde een gigantische heksenjacht op de potentiële pesters. Maar toen ging de beerput pas echt open en werd ook Anna's eigen verleden op straat gegooid. Wat blijkt nou? Ze heeft 2 jaar vastgezeten voor poging tot doodslag, omdat ze op haar 17e en 82-jarige vrouw met een schaar te lijf is gegaan. In een reactievideo laat ze weten dat dit kwam door psychose en zegt ze dat het ze nu, dat het ze haar verleden gewoon, dat het verleden is en dat ze het gewoon oont. Ja, grappig, dan ga je dus op een gezellig reisje met New York Pizza, maar dan eindig je in een domino-effect. Een pijnlijke tegenvaller voor zo'n 60 voetbalfans die dachten een buitenkansje te hebben gescoord voor het WK van 2026. Door een technische fout op de ticketwebsite van de FIFA kregen zij kaarten toegewezen voor $0. Maar die vreugde was van korte duur. De voetbalbond die heeft de fout erkend en laat de fans alsnog betalen. Wie zich niet binnen 7 dagen alsnog meldt en het juiste bedrag overboekt, raakt zijn kaartje gewoon kwijt. En terecht. Hey, hoe gaat die FIFA anders ooit 60 kaartjes terugverdienen? En dan het meest spectaculaire nieuws uit Texas. Daar heeft een man op een bizarre manier proberen te ontsnappen aan de politie. De man zat achter in een politiewagen en lukte het om met 1 hand los te komen uit zijn handboeien. Toen de agenten langs de snelweg uitstapten om hem nog even wat beter vast te zetten, zag hij zijn kans. Hij klom snel achter het stuur en begon vol gas te geven. 1 agent kon nog net in de achterbak springen. Er ontstond een worsteling tijdens het rijden met die auto die 80 km per uur ging. Die agent die tasert die man achter het stuur en die man die doet het niks, of dat doet hem niks, hij blijft doorrijden. Op een bepaald moment gooit hij zijn deur open, springt die man met die handboeien uit die auto. Nou, die agent die kan die auto nog stoppen. Die arrestant die ligt nu in het ziekenhuis en met 1 extra dikke stapel aanklachten. Ja, dus Erik Jan is iets later bij de middagshow vanmiddag.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 20:15. De temperatuur is wel oké vandaag. Er komt een buitje aan in het westen, maar op veel plaatsen gewoon droog. En 20 tot 22 graden met een klein beetje zon. James Hype hier nu. Be Mine.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: James Hype, Serotonin. Anima en Lisa, Bad Angel.

0: De eerste werkochtend van de week bleef je mad. De Slam Ochtendshow. Martin Garrix hier gedraaid. 9:55. Ik hoop dat je een heerlijk weekend had op verknipt 909 Festival. Op een van de andere grote festivals die in Nederland gehouden zijn. We gaan je even wat extra geluk cadeau doen voor deze week. En dat zou je wel goed kunnen gebruiken bij iets wat echt heel belangrijk is. Heb je nog een toets staan? Heb je sollicitatie? Heb je een leuke date op de planning? Of moet je echt je diploma halen in iets? Dit is het moment om geluk te appen naar de Slam-app. En dan win je zometeen geluk bij ons.
1: Ja.
0: Marijn die heeft een hoop dingen om kapot te gooien. Want scherven schijnen geluk te brengen. Wat heb je in de aanbieding deze ochtend, Marijn?
1: Ik heb een doos met herbruikbare drinkflessen. Die zijn speciaal gemaakt voor het WK. Maar die mogen ineens niet meer mee naar binnen in het stadion.
0: Oh.
1: Ik heb de lamp waar Bolle Jos binnenkort tegenaan gaat lopen. De helm van Confestini, die gejat is uit het Drents Museum, heb ik wederom.
0: Oh.
1: De inboedel van meneer Spaghetti uit Samsung en Gert bestaan 30 jaar binnenkort. En het rijbewijs van een gast die 240 km per uur te hard reed over de A2. En bij deze dus vernietigd gaat worden, heb ik van het Openbaar Ministerie gekregen, dat rijbewijs. En dat gaan we zo meteen live vernietigen in de uitzending.
0: Wauw, we gaan echt een hoop kapot maken hier. Want scherven brengen geluk. Kan je wel geluk gebruiken? Dan krijg je ook van ons nog de ochtendshow mok voor wat extra scherven. App dan nu geluk in de app van Slam. En score onze mok met een hoop geluk daarbij. Turn the lights off is er ook weer bij in een nieuwe Slamochtend.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax montagelijm bij Bouwmaat.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
11: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yes!
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
9: Yes!
14: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
15: Ah, oh, nee hè. Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
16: Ja, weer eens.
15: Nou, pof jij even?
16: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
16: Lekker.
15: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
18: beetstreekt. Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Morning, het is 9:30. Veel wolken aan het begin van deze dag. Lokaal een klein beetje zon. Vanmiddag op veel plekken warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan dan in het westen weer buien. Op de weg is het echt de hele dag al heel goed te doen. Er zijn bijna geen files. Er is er nu nog eentje op de A2, Delden en de Martinus-Nijhoffbrug, 11 minuten. En flitsers op de A1, Wilpen, Apeldoorn bij 92,7. De A7, Jouren, Heerenveen bij 133. En de A7, Ter Wispel, Heerenveen bij 152. A22, Velsen-Zuid, Beverwijk bij 9,2. A32, Haskerdijken richting Heerenveen bij 56,1. En de laatste alweer, A35, Enschede, Hengelo bij 64,5. En dan pakken we het laatste nieuws even mee van het ANP. Frans van der Beek in een 30 minuten met de headlines.
3: Goedemorgen.
2: Hey Fransie.
3: Opvallend veel autobranden in Den Haag en omgeving. Afgelopen nacht werden 2 auto's verwoest in Den Haag en 2 in Rijswijk, meldt Omroep West. En zaterdag was het ook al raak in onder meer Voorburg en Zoetermeer. Hackers kunnen gemakkelijk privégegevens van klanten van bewindvoerders achterhalen, meldt RTL. Info over medicatie of dwangsommen gaan naar oude e-mailadressen van bewindvoerders die niet goed beveiligd zijn. 2 explosies bij hetzelfde appartementencomplex in Rotterdam-Noord dit weekend. De laatste was vannacht, meldt Rijnmond. Op het pand werd zaterdagavond het woord snitch gespoten, oftewel verrader. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
2: Je kan natuurlijk geluk nodig hebben bij grote dingen, hè? Een date of een sollicitatie. Maar ook als je je WK-poeltje gaat invullen, kan je ook wel extra geluk gebruiken. Het kunnen ook hele kleine dingen zijn. Kan jij wel geluk gebruiken? App dan nu dat woord, geluk, in de app van Slam. En maak kans op onze ochtendshow Mok.
4: Arnold en Marijn.
2: En ook gaan we een hoop andere dingen kapot gooien voor wat extra scherven. Geluk.

0: een hele goede morgen.
1: Godverdomme, sorry dat ik even vloek.
2: Alles gaat weer fout hier.
3: Jongens, pas op met de vuur. What the fuck?
0: De Slam Ochtendshow, we gaan een hoop glas onder andere smijten hier voor wat scherven. Die schijnen geluk te brengen. Wie kan er wel wat geluk gebruiken? Hallo, roep je naam even.
4: Frank.
0: Hey Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Waar kan jij geluk bij gebruiken dan?
4: Nou, met mijn gezondheid denk ik.
5: Oh, wat heb je dan?
4: Nou, ik heb 5 open wonden in mijn buik zitten.
0: Oh nee, joh.
4: Ik ben 8 maanden tijd ben ik 6 keer geopereerd dus.
0: En waarom? Ja, wat scheelde eraan?
4: Ja, ik heb alleen maar, ik maakte, infecties in de arm.
0: Oh, gat.
4: Allemaal infecties.
0: Oh, jeetje, dus. Man. Nou, jeetje, wat vervelend.
5: Ja.
0: En hoe is het nu?
4: Ik lig nou op bed, te wachten op mijn thuiszorg, zeg maar.
0: Nou, ik ben blij dat je het dan met ons even doorbrengt, die tijd. Dat vind ik wel gezellig.
4: Ja.
0: Nou, we hebben mogelijk een mooie prijs voor jou in het verschiet. We gaan hier gooien met een hoop spullen. Marijn die is al onderweg naar het magazijn. Ik geloof dat hij is al aangekomen daar.
4: Oké.
0: Okay. Oh. En jij bent er ook, hoor.
5: Jij bent er ook.
0: Nou, Marijn heeft een hoop in de aanbieding. Luister nog even naar het rijtje.
5: Ik heb voor het eerst gewoon normale sneakers aan, geen hakken.
0: Ja, je bent er gewoon naartoe gewandeld.
5: Ja, wat leuk. Ik heb in de aanbieding vandaag herbruikbare drinkflessen die speciaal gemaakt zijn voor het WK, maar die ineens niet meer het stadion in mogen. Ik heb de lamp waar Bolle Jos binnenkort tegenaan gaat lopen. Ik heb de helm van Confestini die gejat zet uit Drents Museum. Die mensen zijn terechtgesteld. Ik heb de inboedel van meneer Spaghetti uit Samsung en Gert. En ik heb het rijbewijs van een gast die met 240 km per uur te hard reed over de A2. En bij deze dus vernietigd gaat worden.
0: Heb je iets gehoord, Frank? Want als eerste kapot mag.
4: Ja. Doe maar de meneer Spaghetti.
5: Meneer Spaghetti, de complete inboedel. Daar komt hij. Hop. Dat waren 5 dozen van meneer Spaghetti. Hij had er 7, dus er komen nog 2 dozen achteraan. Hoppa.
0: Zo.
5: Oh, die lamp. Die hoort niet bij de inboedel. Dat was die lamp waar Bolle Jos tegenaan gaat lopen.
4: Aha.
5: Hoppa. Ben je ooit bij het Drents Museum geweest, Frank?
4: Nee,
5: dus die helm van Confestini kan ook aan mijn reet roesten. Hoppa, daar gaat hij.
4: Ja.
5: Drinkflessen, hou je van een glaasje water?
4: Water gek voor de vissen.
5: Hoppa.
0: Ah, ik vind het mooi, Marijn.
5: En tenslotte nog dat rijbewijs. Rij je zelf wel eens te hard op de snelweg, Frank?
4: Nee.
0: Oké.
5: Nou, die is vernietigd.
0: Oh, het is mooi geweest. Frank, we wensen jou heel veel beterschap. We sturen jou de Slam Ochtendshow Mok. Die kan je zelf dan nog kapot gooien voor wat extra geluk. Of je gebruikt hem lekker.
4: Dank je wel, jongens. Dank voor de...
0: Ja, een hoop geluk jouw kans op, jongen. En,
4: dank je wel.
0: Hou Slam lekker aan.
4: Jazeker, zal ik het
0: ook. Oké. Dit is de Ochtendshow. Lady Gaga, Jonas Blue. En dit is de nieuwe van Shakira.

0: Lady Gaga, Abracadabra. Het is 8:10, de Slam Ochtendshow. En Jarno is in de building.
1: Woe!
0: Wat is er gebeurd, jongen? Ben je weer bij die Dracula geweest? Van Tame Impala? Je hele nek.
1: Er is wel... Het bloed is uit mijn nek gezogen.
0: Wat is er gebeurd, jongen? Met wie dan?
1: Ik weet niet, hè?
0: Je hebt echt drie zuigzoenen, tel ik. Of heb je zo'n cuppingmassage in je nek gehad?
1: Dat heb ik, dat is het. Laten we het daarop houden, ja. Oh, wat was het gezellig, hè?
0: Dit is echt de laatste keer dat ik dit gezien heb, zat ik op de middelbare school.
2: Dat wil ik zeggen, dit was echt middelbare school. En dan ging de pleisters overheen plakken om het te verbergen.
0: Wat is er nou leuk aan een zuigzoen? Wat is er nou leuk en sexy aan
1: een zuigzoen? Het moment dat die gezet wordt is hartstikke leuk, hoor. Kan ik je vertellen. Maar is het zo erg, ja?
2: Het is wel erg.
3: Met een garde moet je gaan roeren, dan gaat hij weg.
1: Echt waar?
0: Met een garde gaan roeren, zegt onze stagiair. Hoe bedoel je dan? In je nek?
3: Ja, gewoon roeren. Het is goed voor de bloedsomloop. En dan op een gegeven moment verdwijnt hij.
0: Dus Jarno zit zo meteen met een garde in zijn nek te kloppen om het bloed te laten stromen. Ja. Ik had dus mijn vrijgezellenfeest. Hadden we die hadden ze in mijn koffer gedaan, mijn vrienden. Zo'n grote dildo van Easy Toys met zo'n zuignap erop.
2: Ja.
0: En toen zeiden ze van, lachen, kom en zet hem op ons hoofd. Dus dan een paar gasten die hadden die dildo op hun hoofd geplakt. Zijn door Dublin gered en ze trekken hem eraf. Zo'n gitzwarte bloedvlek op je voorhoofd. Hele weekend meegelopen.
1: Waarom heb jij een streep op je voorhoofd?
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de noodband van Slam. De noodband staat altijd paraat als de muziek per ongeluk uitgaat.
5: Alarm, het is langer dan 7 seconden stil op Slam. Alarm.
4: Als je Ali B hoort, dan weet je, er is paniek bij Slam. De noodband van Slam. Altijd paraat als de muziek per ongeluk uitgaat.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
4: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Tio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
9: Zo geregeld, 123inkt.nl.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
14: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
15: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
16: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
14: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
15: Dat gaan we vieren!
14: Aldi.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een drone uit de lucht geschoten. Waarschijnlijk hebben Franse straaljagers dat gedaan. Zij beschermen de Baltische landen. Die hebben de laatste tijd wel vaker te maken met Oekraïense aanvalsdrones die van koers zijn geraakt. Of dat nu ook zo is, is niet duidelijk. In Den Haag en omgeving waren de afgelopen dagen opvallend veel autobranden. Vannacht werden 2 auto's woest in Den Haag en 2 in Rijswijk. Vermoedelijk in brand gestoken. En zaterdag was het raak in Voorschoten, Zoetermeer en Den Haag. Daar gingen in totaal 4 auto's en een scooter in vlammen op, meldt Omroep West. Het tsunami-alarm na de aardbeving bij de Filipijnen is ingetrokken. Experts verwachten dat er geen gevaarlijke golven meer zullen ontstaan. Eerder werden behalve de Filipijnen ook onder meer Indonesië en Japan gewaarschuwd. Door de beving zijn op de Filipijnen zeker 15 mensen omgekomen. Er raakten er 130 gewond. Het Rode Kruis heeft bijna 7 ton opgehaald voor de bestrijding van ebola in Oost-Congo in Afrika. Er worden onder meer beschermende pakken, handschoenen en chloor van gekocht. De strijd tegen het virus gaat steeds beter, maar het Rode Kruis waarschuwt dat nog niet iedereen is bereikt die besmet kan zijn. En nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En dat was het nieuws op Slam.
19: En dan maakt het 1 minuut over 10 een hele goede morgen. Dan Flitsmeister, die meldt 1 vertraging. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je een kwartiertje, 3 kilometer aan file. En flitsers opgelet op de A2 richting Utrecht bij Loenersloot. Controle bij 44,1. De A4 Schiedam richting Delft bij Schipluiden, 56,7. A22 dan, Velsen-Beverwijken, controle bij 9,2. En de laatste vind je op de A35 richting Hengelo bij Enschede. Voetjes van het gas bij 64,6. En binnen een minuutje terug in de muziek met Rudy Mantle. Komt eraan.
20: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
24: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
25: Welkom in Afrika!
24: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
26: Help! GWC!
24: Help!
26: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
27: Laten we het proeven.
26: Opdrachten uitvoeren.
28: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
26: Maar wie het best integreert...
29: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
26: ...wordt tot ere Himba gekroond.
30: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
31: Tickets to the Tribes.
26: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
32: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
33: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
32: Echt?
33: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
34: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
19: Good morning met de beste playlist voor je maandagochtend. Met zometeen de nieuwste Bibi Rexha, Beyoncé en eerst Rudy Mantle. Dit is Feel the Love. Goedemorgen.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog

is iets wat je pas net hebt gedaan en nu heb je er alweer zin in. En dat is niet gek. Slapen. Beyoncé en Sweet Dreams. Op je maandagochtend, good morning, het is 13 minuten over 10. En als je nu vanavond alweer zin hebt in dat slapen en denkt van ik wil gewoon een keertje lekker dromen en niet steeds van die nachtmerries hebben, dat kan je dus een beetje sturen. De beste tip die je moet hebben eigenlijk is, hou die slaapkamer koel. Hou je temperatuur in de slaapkamer onder de 18 graden. Dat zorgt de kans voor leuke dromen. Die verhoogt dan. Nachtmerries beginnen vanaf een temperatuur van 19 graden. Want het is warmer en je hebt het klef en zo. Dus dat is de belangrijkste tip als je lekker als een roosje wilt doorslapen. Onder de 18 graden qua temperatuur in de slaapkamer. Mijn toenmalige vriendin die maakte me ooit wakker door de hele hand in mijn mond te stoppen. Dus ik zeg op een gegeven moment, wat ben je nou aan het doen? Ze zegt, ja, ik heb het idee dat ik Bambi aan het voeren ben bij de kinderboerderij. Thanks voor het uit die droom halen. Bijzonder toch? Ja.

0: Slim Goedemorgen met Post Malone en Chemical. Een beetje maandag motivatie.
1: Goedemorgen Jarno, het weekend is voorbij. We gaan weer knallen deze maandag. Let's go!
0: En zo is dat met Avicii nu. Addicted to you.

0: En Phoenix hoorde je op Slam. Good morning. Zometeen hoor je naar welke wereldstad je binnenkort moet gaan voordat hij van de kaart verdwenen is. En dan muziek van Prospa binnen een paar minuten.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
17: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
19: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
20: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
19: Voor pallets van 100 kilo?
20: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
17: Dat gaan we vieren!
16: Aldi.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen...
0: Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Goedemorgen, het is exact 11:30. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is best wel zonnig vandaag. Af en toe een wolkje kan er voorbij komen. Vanmiddag ook wordt het best wel warm, 22 graden. En vanavond maak je daar weer kans op buien. Morgen eigenlijk een beetje copy-paste. Dan Flitsmeister, die wil nog één vertraging op de A37 richting Meppen bij Zwartemeer. Daar verlies je een kwartiertje, 3 kilometer aan file. En flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij Wilp, een controle bij 92,7. De A9 dan richting Amstelveen bij Boesing Helide, 38,9. De A22 Velsen-Beverwijk, controle bij 9,2. En de laatste is de A77 richting Boksmeer bij Heijen, controle bij hectometerpaal 9.
23: Jarno van der Wielen.
2: Nieuwe muziek van Fisher en Tones and I komt eraan. Favor, eerst Prospa. Deze is lekker. Free your mind.

0: Alicia Keys. Empire State of Mind. Ik zou boeken, boeken, boeken. Er is in een krant in New York, echt al, wat zal het zijn, 100 jaar geleden voorspeld dat voor 2070 dat dan New York helemaal van de wereldkaart is verdwenen. Door de klimaatverandering, alles staat daar veel te laag en dat betekent dat heel New York van de map wordt verdwenen en alles staat daar onder water. Hebben we wel even lekker op ingespeeld, want we hebben de 2070 versie van Jay-Z en Alicia Keys al klaarstaan. Voel hem toch minder, ja.
1: Nieuw. New music. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. The Second Voice. Let Me Be.

Becky G en Sorry Papi. Heb je hem al in de agenda staan? 19 juli 2026. Dan staat Nederland in de finale van het WK-voetbal. Tenminste, gaan we even vanuit. Het leuke is, er is voor het eerst tijdens een WK een halftime show. Net als bij de Super Bowl. Want ja, Amerika, daar moet alles groot en entertaining. En onder andere daar in die halftime show Shakira, BTS en nog steeds, jawel. Ze wordt nog steeds opgezet op het podium. Madonna gaat daarbij zijn. Hoor je nu met Justin Timberlake? Dit is 4 Minutes.

0: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
1: Oké.
0: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
0: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Price 5 vakanties.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Al een jaar voor de corona-uitbraak hield het Veiligheidsberaad al rekening met een pandemie door een ziekte. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was in de tijd voorzitter van het beraad. Er lagen nog geen uitgebreide plannen klaar, zegt Bruls. Maar we vroegen ons wel af wat er komt kijken bij een pandemie. De crimineel die bekend stond als de Beul van Twente is overleden, meldt RTV Oost. Hij was ziek en stierf in de gevangenis. Deze Rudolf K. uit Duitsland veroorzaakte ongeveer 25 jaar geleden grote onrust in Twente. Hij vermoordde een dakloze man en stak meerdere mensen neer en ook doodde hij tientallen dieren. De Franse zanger Patrick Bruel zit vast in een zaak die te maken heeft met verkrachting en seksuele mishandeling. De politie wil hem daarover verhoren en kan Bruel maximaal 2 dagen vasthouden. Bruel wordt al langer beschuldigd van seksueel geweld. Hij heeft steeds ontkend en zijn advocaat zegt dat hij aan alle onderzoeken wil meewerken. Het aantal wandelaars dat heeft afgezegd voor de Nijmeegse Vierdaagse is fors hoger dan afgelopen jaren. Ongeveer 3900 mensen doen toch niet mee. Vorig jaar zeiden 3300 mensen af en het jaar ervoor 2500. Het startbewijs van een afzegger gaat naar iemand op de wachtlijst. En nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En dat was het nieuws op Slam.
18: En dan maakt het 1 minuut over 11, dan de wegen af met Flitsmeister. Die wel nog twee vertragingen. De A2 richting Eindhoven bij Nederweert. Daar verlies je 20 minuten. 6 kilometer komt door een ongeluk. En de laatste is de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar een kwartiertje bij je rijstrit optellen. 3 kilometer aan file. Flitsers dan. De A1 richting Apeldoorn bij Wilpen. Controle bij 92,7. De A7 richting Den Oever bij Zuidoost-Beemster. Controle bij 17,7. A220 Beverwijk richting Velsen. Controle bij Beverwijk bij 14,7. En de laatste is de A28 richting Zwolle bij het Harde. Daar voetjes van het gas bij 72,6.
19: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is maar één plek waar jij 26

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!

0: zijn hoor jij de racemotoren door de show knallen. App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Nog een uurtje richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze komt eraan. Ook de populairste track of the week. James Hype, Serotonin krijg je naar Fateless.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

David Guetta, Save Me Tonight op Slam. Good morning. Ja, mag je het hier nog over hebben? Kan het of niet? Word ik niet gecanceld? Ja, ik was er. Ik ga toch eerlijk zeggen, ik was er en ik vond het geweldig. Hij was in Nederland en vanavond staat hij weer in het Gelredome in Arnhem. Kanye West viert vanavond haar ook zijn verjaardag. Dus hiep hiep, hoera. Nee, twee armen omhoog, niet eentje. Dan gaat het weer helemaal de verkeerde kant op. Ja, hoe moet ik het voor me, hoe moet ik het een beetje uitleggen? Het was een zaal, een kolkende massa die werkelijk woord voor woord kon meeschreeuwen. Kanye staat op een hele grote wereldbol, alsof hij de koning is van de wereld. Met lichteffecten, roodeffecten erbij. Het is waanzinnig en ik heb echt... Nou, het is het beste concert geweest waar ik dit jaar naartoe ben gegaan. Zeg ik er ook gelijk bij. Ik ben fan van zijn muziek, niet per se van zijn mening, maar qua entertainment is het echt de beste. En vanavond kan je er gewoon nog bij zijn en kan je samen met hem gewoon zijn verjaardag vieren. Je hoort hem nu samen met Estelle. Dit is American Boy op

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
4: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
12: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
13: FOMAR, voordeelmarkt. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Hola, collega.
16: Hey.
15: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
16: Mark?
15: En die prijzen.
16: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
15: Oeh, ja.
17: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
18: 1 minuut voor 11:30. Good morning. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte dag vandaag, maar de zon kan ook voorbij komen. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen best wel warm. 20 tot 22 graden. Zeeland, daar heb je kans op een buitje. En verder blijft het droog. Dan de weg af met Flitsmeister. Nog één vertraging melden die. De A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je 17 minuten, 3 kilometer aan file. En flitsers op de A2 richting Utrecht bij Abcoude. Controle bij 37,7. A7 dan richting Heerenveen bij Jouren. Opletten bij 133. De A20 dan richting Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. 45,4. En de laatste is de A35. Enschede richting Hengelo. Voetjes van het gras bij 64,5.
19: Jarno van der Wielen.
18: Zometeen Drake & Wizkid, One Dance komt eraan. Ook de nieuwste van D.O.D. Krijg je naar de Bauza, Magnetic.

Allernieuwste DOD. En Closure. Met even je persoonlijke reminder om een beetje vooruit te blikken. Dus heb je zin in zomervakantie, boek die nu. Sterker nog, je moet ook niet op Valentijnsdag zelf of een week tevoren de bloemen kopen. Dan zijn ze veel te duur. Doe dat lekker van tevoren. Dus zijn we ook een beetje op zoek naar de zomerhits van dit jaar. Wat zijn nou van die tracks dat je echt denkt van ja, als die zomertrack opkomt, dan voel ik me optimaal fijn en is het al vakantie in mijn hoofd. Die willen wij eigenlijk met je verzamelen en samen een lijst samenstellen. De Slam Summer 500. En die gaan we pas doen als het boven de 24 graden is. Maar we hebben natuurlijk wel jouw input nodig. Dus heb jij een favoriete zomertrack of meerdere? Wil je ze alsjeblieft doorgeven via slam.nl/zomer? En dan kunnen wij die lijst samenstellen. Deze kan je ook invullen. Doe ik persoonlijk. David Guetta en Kelly Rowland.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einheil accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
12: 10 tenders alsjeblieft.
13: Ja.

0: Dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
2: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in

0: het cultureel platform MOAM in Amsterdam heeft in hoger beroep 3,5 jaar cel gekregen in een zedenzaak. Dat is veel meer dan die eerder kreeg. Man zocht via social media contact met jongens en mannen. En eenmaal bij hem thuis werden ze aangerand of verkracht. Volgens de rechter met intimidatie en geweld. Tijdens de corona-epidemie wilde het kabinet snel met versoepelingen komen. In de ogen van het Veiligheidsberaad te snel. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was toen voorzitter van het Veiligheidsberaad. Bruls vond dat het kabinet te snel groen licht wilde geven voor evenementen. De Britse premier Starmer wil dat grote techbedrijven kinderen gaan beschermen tegen het versturen en ontvangen van naaktbeelden. Ze zouden die foto's en video's automatisch moeten filteren en blokkeren. Doen de bedrijven niks, dan komt er over 3 maanden een wet die ze zal dwingen. Nadat er vanmorgen al een drone Letland was binnengevlogen en werd neergeschoten door NAVO-vliegtuigen, is er nu eentje neergestort in Moldavië. De vraag is waar ze vandaan komen. Het kunnen uit koers geraakte drones van Oekraïne zijn. Die gingen eerder al alle kanten op omdat Rusland ze verstoorde. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En dat was het nieuws op Slam.
1: En dan maakt het 1 minuut voor 12 de wegen af met Flitsmeister. We zijn zo klaar hoor. Eén vertraging met Flitsmeister nog. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je nog 20 minuten, 4 kilometer aan file. En voor flitsers check de Flitsmeister app. Hou ze in de pauze, komt eraan.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. Lunchen doe je lekkerder met House in de pauze. Alle genres in één mix. Elke dag vanaf 12 uur. Dit is
4: Slam. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oef, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, lekker.
6: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man.
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
6: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

veel dingen te doen dit weekend. Ook een paar slamluisteraars die nog even lieten weten dat 909, waar je tickets voor kon winnen, de hele festivalweek waanzinnig was. Nou, lekker dat je genoten hebt. Nu krijg je weer alle genres in de mix.

I've been thinking about you in de lekkerste lunchpauze van Nederland. En vooral op maandag, want dan heb je het even weer nodig. House in de pauze met alle genres in de mix. Zometeen nog J-Lo, Let's Get Loud komt eraan. En eerst, als we het dan toch over zo'n festivalweekendje hebben, moeten we even een echte pre-party krijgen, toch? Even terug naar zo'n dance classic uit 2003 van Paul van Dijk en Nothing But You.

0: Met onder andere Kaliber, de Soca Boys en ook Hathaway. What is Love? Krijg je weer een paar tellen.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
9: Thanks.
6: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct... naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid... en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
14: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen... en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
24: Welkom in Afrika!
23: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
25: Help!
26: GWC!
25: Help!
26: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
27: Laten we het proeven.
26: Opdrachten uitvoeren.
28: Moesten we dat poep mengen.
0: Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Tickets to the Tribes.
24: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
25: Houd ze in de pauze.
27: 2 minuten over 12:30. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Het is vrij warm, 22 graden vandaag. En daarbij een klein windje. En in Zeeland, daar heb je dan pech. Daar kan er een buitje ontstaan. Verder in de middag blijft het lekker droog. Misschien vanavond kans op een buitje, maar de kans is niet heel. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister meldt maar 1 vertraging. Die vind je op de A58 richting Eindhoven bij De Baars. Kwartiertje extra, 3 kilometer. Dan gaan we weer house in de pauze met Kaliber zometeen. De Soca Boys en eerst Taylor Swift. Dit is Cruel Summer.

0: van Miley beukt de lunchpauze door de midden. Met zometeen nog een uurtje house in de pauze. Wat dacht je van Calvin Harris, Madhouse, Dua Lipa en ook Fake Blood komt eraan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
8: Quickwash is

0: Het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
2: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
4: Ja, de leeuw komt eraan.
5: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vorig jaar was er een hack bij een laboratorium dat bevolkingsonderzoek doet naar baarmoederhalskanker. En er komt nu een nieuwe massaclaim. Vrouwen kunnen zich aanmelden bij een collectief dat dan de claim indient. Niet alleen tegen het laboratorium, maar ook tegen het ministerie van Volksgezondheid. En ook advocatenkantoren zijn bezig met een claim. In Amsterdam is een straat bij het Vondelpark afgezet door de politie, meldt AT5. In het midden van de afzetting staat een toeristenbus en de politie heeft het over een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De toeristen zitten nog in de bus. Toen tijdens de corona-epidemie de avondklok werd ingevoerd, was het voor het Veiligheidsberaad de vraag of dat wel ging werken. Volgens oud-voorzitter Hubert Bruls had het kabinet geen overtuigend verhaal. Er kwamen wel berekeningen over het nut van de avondklok, maar Bruls geloofde daar niet in, zei hij bij de enquêtecommissie. President Trump eist dat Israël en Iran stoppen met het elkaar aanvallen. Het geweld begon vannacht met raketten uit Iran. Dat land reageerde op aanvallen van Israël op Hezbollah in Libanon. Israël sloeg terug en sindsdien gaat het over en weer. Trump roept Iran op om verder te praten over vrede en niet te schieten. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En dat was het nieuws op Slam.
12: Dankjewel, exact 1 uur. Zometeen deel 2 van Houzen in de pauze komt eraan. Eerst even kijken naar de wegen. Weinig aan de hand, alleen grenscontroles. Dat is de A1, de A12 en de A76. Daar ongeveer 7 tot 10 minuten grenscontrole.
13: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
16: Samen delen we Oranje.
14: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
18: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
19: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
18: Hoe dan?
19: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

Als er een record zou zijn qua aanslagen op een toetsenbord, zou hij het winnen, denk ik. Fred Again. Eerste trackie in uur 2 van Houden in de Pauze. Fred Again. Dit is Lights Out bij Slam.

haar trouwfeest op Sicilië 15 miljoen euro. En er moest ook nog aardig wat smartengeld betaald worden aan bewoners die last hadden van afgesloten straten. Die normaal gezien last hebben van de maffia, maar Dua Lipa was irritanter. Moet je nagaan. Dua Lipa, Dance the Night, hoorde je met nieuw Wild Cherry bij Slam.

Lekkerste lunch van Nederland. DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now hier bij Slam. Zo meteen nog een gast uit de UK, a.k.a. Regendland. Jonas Blue, Fast Car, komt eraan. En als je met de auto een keer naar Engeland zou willen gaan, wat ik op zich best wel vet zou vinden, richting Schotland en zo, dan moet je wel op één ding letten. Nou, op twee dingen. Links rijden sowieso, maar ook dit is dat de verkeersborden met miles per hour dus best wel suggestief zijn bijna. Want 30 miles per hour is 48 km per uur, 50 is dus te hard. En op de snelwegen is het helemaal irritant. 70 is dus...

0: ik weet niet wie, maar dan wordt hij een beetje gegaslight volgens mij. Even weg. En maybe you're the problem. Zometeen nog een half uur lang de beste hits in de mix. Wat dacht je van de Sono? Keep Control komt eraan. En ook DJ Licious Calling. Blijf erbij bij Slam.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het.
2: Keukenloods.nl.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
6: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
7: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF, tegen kanker voor het leven.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
19: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
20: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
19: Dat gaan we vieren!
18: Aldi.
21: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
19: Yes!
22: Oh. Goedemorgen allemaal!
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
21: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
19: Yes!
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
25: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag.

regelen. En je weer online weerbericht. Vanmiddag op heel veel plekken vrij warm staat hier. Nou ja, we zijn een beetje verwend natuurlijk, hè, 2 weken geleden. Maar goed, 20 tot 22 graden. Langzaamaan meer regen. In Zeeland af en toe een bui. En in de middag kan het ook in het westen gaan gebeuren. Dus langzaamaan hier ook in het westen meer regen. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten weg. Dan naar de weg.

grote groep. Stromae, Triggerfinger, Milk Inc. ook nog. Maar heel eerlijk, er gaat weinig boven deze Belgische guy. DJ Licious Calling bij Slam. Wat een track, lekker. Het is ook de lekkerste lunch van Nederland. Graffiti Sticks, Ter Into The Sun, daarvoor nog. Zometeen het track waarmee je als een katapult naar de zeerbox wordt gebracht. Fake Blood, Mars komt eraan. Eerst Martin Garrix, dit is High On Life, Slam.

Duitsland natuurlijk. Purple Disco Machine in the dark in de lekkerste lunch van Nederland. Daarvoor nog Elise en Automatic. Er zijn weinig dingen pijnlijker dan mensen die afzeggen voor je verjaardag. Weet je wel, heb je inkopen gedaan, je hebt 20 man uitgenodigd. En er komen er 11, 12, dat is standaard altijd wel een beetje wat het is. Met een beetje geluk. Als er geen griepgolf is, dan komen er

janken straks met je verjaardag. Zometeen op je radio, Chris Brown komt eraan. Yeah, yeah, yeah. Eerst dan track. Het is denk ik een kwestie van tijd voordat Malgrab hier ook een remix van maakt. Wel natuurlijk al Milky, Just The Way You Are. En dit is een beetje datzelfde vaatje. Ongelooflijk lekker. En Zero's Mooney. Dit is Duff, I'll Be Loving You.

0: technische handjes van Chris Brown en Yeah Yeah Yeah bij Slam. Slam coming up. Oh, dit is ook goed. Oliver Tree zo meteen. Bibi Rexha, haar laatste. En ook Justin Timberlake. Alle reden om hier te blijven bij Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Oranje fans

0: apps en Beeline TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help!
10: GWC!
9: Help!
10: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
10: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we de poep mengen? Ah! Dit is een grap.
10: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
10: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
7: Tickets to the tribes.
10: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij...

0: klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Hola, collega.
4: Hey.
5: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
6: Mark?
5: En die prijzen.
6: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
5: Oeh, ja.
7: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
14: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
13: Ja, de leeuw komt eraan.
14: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
15: Via je smart speaker app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Iran zegt Israël niet meer aan te vallen. De militaire operatie is voorbij. Er is wel een voorwaarde. Als Israël Libanon blijft bestoken, dan pakt Iran de draad weer op. Sinds gisteravond heeft Iran bijna 30 raketten afgevuurd, zegt het Israëlische leger. Ze zouden allemaal onschadelijk zijn gemaakt. Israël vuurde terug. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond het niet kunnen dat sommige van zijn collega's in coronatijd zeiden dat ze de maatregelen niet zouden handhaven. Dat gebeurde aan het begin van de laatste lockdown in 2022. Bewoners hadden het zwaar, was hun argument. Maar dat was overal zo, zei Bruls tegen de coronacommissie. In een loods in Eindhoven heeft de politie een enorme hoeveelheid gestolen spullen gevonden. Er lag van alles bij. Sieraden, make-up, sigaretten. En ook de douane was betrokken bij de operatie, meldt Omroep Brabant. De politie kon de plek van de loods achterhalen door foto's van gestolen spullen die online waren gezet. Niet alleen de wedstrijden van Oranje zijn tijdens het WK op grote schermen te zien, ook voor Kaapverdië en Curaçao zijn er plannen. De eerste wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland is zondag bijvoorbeeld te zien in de Maassilo in Rotterdam. Een café in Den Haag heeft een scherm voor Kaapverdië, waarvan 6 spelers in Nederland zijn geboren. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En dat was het nieuws op Slam.
17: Ah, stuur die buien maar naar richting Schade-Duitsland. Dan even kijken naar de wegen. Verkeerde flitsmeister. A58 Tilburg-Eindhoven verbest daar een kwartier extra. En de grenscontrole op de A76 een kwartiertje. Ook nog de N201 Uithoorn richting Hoofddorp. Voor Uithoorn Amstelveen, daar is een ongeluk gebeurd, een kwartiertje extra.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo
0: en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Maar echt een gemiste kans dat ze de melodie van Busje kon zo niet hebben gebruikt. Je voelt me goed. Maar die prachtige metadonbus die onderweg was. En zometeen, Bibi Rexha, Fetus komt eraan. Een teleurgestelde slamluisteraar. En ook alle vertrieven op een shots. Mission.

0: Ik had het net over verjaardagen. Dat het treurig is als er heel weinig mensen komen. Je maakt het wel eens mee, weet je wel. Dan nodig je 20 man uit. De komende 12 bij de Nijmeegse Vierdaagse. Ook aardig wat afzeggers. Bijna 4000 mensen. En ik dacht, nou ja, met de 12 van de 20. Dat is wel een beetje het meest extreme wat je kan krijgen. Dave gaat er in de app wel echt even overheen. Even bellen, want dit is echt traumatisch. Dave, goedemiddag met Thomas.
1: Goedemiddag, man.
0: Nou, dit is goed, maar beter dan op jouw verjaardag. Dit is traumatisch wat jij hebt meegemaakt.
1: Echt kut. Dat was echt kut.
0: Vertel even, hoeveel mensen had je uitgenodigd?
1: 37.
0: En hoeveel mensen zijn er gekomen?
1: Een hele 3.
0: Oh. je kan er nog om lachen, maar 3 van de 37.
1: Ja, ja. Wat moet je dan? Ik was toen boos hoor. Geloof mij.
0: Wat doe jij? Zit jij hang je nazi-vlaggen uit tijdens je verjaardag of zo? Waarom komen er 3 van de 37
1: je,
0: man?
1: Dan heb je van die mensen en dan is het van ja, nee, die komt, dus ik kom niet. Of die komt, die kent de rest niet. En bla, moeilijk allemaal, bullshit redenen. Ja. Weet je, zeg dan gewoon dat je geen zin hebt.
0: Ja, exact. Daar ben je dan vrienden genoeg voor, zou je zeggen.
1: Ja, toch? God, Dave. Nou, van mijn sterker nog, het meeste was familie notabene.
0: Oh, nee.
1: Ja. Nou, die zijn dit jaar niet welkom, kan ik vertellen.
0: Nou, genoeg trauma. Dave, nog even één keer. Hoeveel mensen had je uitgenodigd voor je verjaardag afgelopen zomer?
1: 37 koppen.
0: Hoeveel mensen kwamen er?
1: Een hele 3.
0: Oh. Dave, kusje!

geleden brandde zijn huis half af. Gelukkig kon hij nog één harde schijf redden. En daar stond zijn track op. Wave van Mr. Props. En deze versie van Robin Schulz aus Deutschland ging de hele wereld over. En dat leverde volgens Mr. Props dan weer net te weinig geld over op. En daar was dan weer een rechtszaak over. Maar toch, slam het hits op je maandag. Wat dacht je van deze BTS? Dit is Swim.

0: BTS Swim hier bij Slam. En Sandra die appt, komt die goede oude mixmarathon track of the week nog voorbij. Iets met groove, dank alvast. Goed nieuws. Die dank alvast vind ik ook altijd mooi. Dat mensen vanuit gaan dat het gaat gebeuren. Maar het is ook zo. Clooney komt eraan. One question. En ook hits van Another en Eminem onderweg.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26

0: zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info, slam.nl.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
6: Oranje. En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
8: 10 tenders alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan €8.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Jij bent mijn kampioen.
14: Het is over 2:30 weer online weerbericht voor je. Het is redelijk warm, 20, 22 graden. Vanuit Zeeland regen, dat geldt ook voor het westen van het land. En langs de baan trekt de regen en dus de bewolking richting het oosten weg vanavond. En dan even kijken naar de wegen, waar staat het vast? Dan nog een paar vertragingen die opvallen. A58 Tilburg-Eindhoven voor best daar 50 minuten extra. En de A76 Geleen-Keulen voor de grenzen met Duitsland 13 minuten, ja.
15: Thomas van Empelen.
14: Zo, Ben Clooney komt eraan. One question, dikke plaat. M&M, eerst another. En 54.

Groove Theory en One Question. Ik zat te denken, trouwens. Wordt er nou echt één vraag gesteld in dat nummer? Of hoor ik daar overheen? Het antwoord is nee, er worden meerdere vragen gesteld in het nummer. Het is allemaal echt Cleffy Beffy, hou je vast. Klinkt als een dikke dansplaat. Het is eigenlijk gewoon een liefdesamor track. Wil jij ook een serieuze relatie met mij? Zit erin. Voel jij hetzelfde voor mij als ik voor jou voel? En nu wordt hij echt voor de mensen met bindingsangst. Zet de radio wat zachter. Wil je dat ik me volledig aan jou verbind? Wordt er gesteld in het nummer. Het zijn teksten waar Jan van Veen, God hebben ze ziel, van Candlelight met die gezapige gedichten nog voor zou passen waarschijnlijk. Lady Gaga komt eraan. Eerst bij Slam, ATB, top.

Lady Gaga, Born This Way, op de maandagmiddag van Slam. Thomas hier. Dingen die te laat kunnen komen in je leven. Bijvoorbeeld de boodschap dat het niet handig is om de overwaarde van je huis in de crypto te stoppen. Note to myself. Drake die te laat komt bij een concert. Pizzabezorgers vaak te laat. Of een waarschuwing dat je girlfriend toch wel een beetje psycho kantjes heeft. Die categorie dingen die te laat kunnen komen. Is dit ook wel een mooie? Namelijk een vader uit het Britse Chester. Die heeft afgelopen vrijdag iets gekregen. Namelijk een exemplaar van Mother and Baby. Zo'n opvoedmagazine, weet je. Als je ooit kinderen krijgt, dan wil je toch zeker 19 jaar geleden... wilde je echt graag weten wat je moest doen. Hoe je een kind moet behandelen. Het ding is alleen, dat magazine Mother and Baby... heeft hij dus 19 jaar te laat gekregen. Dat kind is zelfs al het huis uit tegenwoordig. Grappig. Waarschijnlijk ergens bij een postbezorger thuis gelegen in die tussentijd. Martin Garrix, deze plaat is ook 12 jaar op de plank heeft hij gelegen. Stay.

0: Niet te laat, wel lang kunnen rijpen deze plaat. 12 jaar hebben ze erover gedaan om hem af te maken. Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Zometeen. Oeh, la la la. Ja, dat wordt een ding. De Grand Slam komt eraan. Dat is de nieuwste van Bebe Rexha. En ook gegarandeerd deze drie. Slam coming up. Onder andere Just Turn the Lights Off. En ook Major Lazer is erbij. En Medusa.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
12: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
13: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden.
14: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Get ready for the OG.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Wat een geld!
11: 18.000, wat verdikken we.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het Drentse Rode stelt 150 slaapplekken beschikbaar voor asielzoekers voor wie geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tot donderdag kunnen ze er overnacht in een sporthal. Dat betekent dat ze niet buiten in het gras hoeven te slapen. Rode ligt op een uur rijden van Ter Apel. Er is meer bekend over een gevangene die eerder dit jaar in Heerhugowaard een bewaakster aanviel en gijzelde. Volgens NH Nieuws bleek vandaag tijdens een rechtszaak dat hij 2 keer is veroordeeld voor moord. Die op zijn zwangere ex-vriendin in Engeland en een vrouw in Limburg. Daar kreeg hij 20 jaar een TBS voor. Goed nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteren tijdens een oefenpotje ineens in elkaar zakte. Hij mag snel het ziekenhuis uit. En de Deense premier vindt dat een grote opluchting. Iedereen hield zijn adem in toen Eriksen plotseling naar de grond ging. 5 jaar geleden overleefde hij tijdens het EK een hartstilstand. En in het safaripark Beekse Berg is voor het eerst een puntlipneushoorntje geboren, meldt Omroep Brabant. Het is een mannetje, heet Bungee en het gaat goed met hem. Het dier is ook bekend als zwarte neushoorn en wordt ernstig bedreigd. Daarom is hij van grote waarde voor het internationale fokprogramma. Dan het weer van Weer Online. Het is met 20 tot 22 graden vrij warm. In Zeeland kan een bui vallen. En in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Die trekken vanavond naar het oosten weg. Morgen koeler met soms felle buien. En dat was het nieuws op Sleuk.
16: Ah, en Peter, dankjewel. Het is bijna 2:42. Situatie op de weg. 41 kilometer. Dit zijn ze vanaf een kwartier. A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoord 21. A58 Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Wilhelminakanaal. Daar een half uur. En de A76 Geleen richting Koilen. Voor de mensen die goedkoop drooggisterijproducten willen halen richting Duitsland. Grenscontrole, kwartiertje.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
18: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
19: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
20: Welkom in Afrika!
19: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
21: Help!
22: GWC!
21: Help!
22: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
23: Laten we het proeven.
22: Opdrachten uitvoeren.
24: Moeten we de poep mengen.
25: Dit is een grap.
22: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
22: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
28: Ticket to the tribes.
22: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
29: Oh, heerlijk hier, hè?
30: Ja, eindelijk even niks.
31: Dit is echt nice.
0: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
0: Por favor.
2: Proost. Proost.
20: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
16: Maandagmiddag, werkdag gevuld met de beste slam hits. Wat dacht je van Major Lazer zometeen? De nieuwste Grand Slam komt eraan. Mocht je die niet hebben gehoord, hij is waanzinnig. Eerst Robin S. Show me love.

Major Lazer, Justin Bieber en Meuba Slam. En Coldwater. Ik ben niet boos per se op mijn vriendin. Ik, ja, wat is het juiste woord? Is het teleurgesteld? Ook niet. Ik begrijp haar heel goed. En toch dat ze het heeft gedaan, vind ik echt wel een beetje ingewikkeld. Namelijk, ik zit, ja, je mag het best weten, het eerlijke verhaal. Ik zit best wel moe in de studio. Het is maandag. En ik hoor je denken, ben je gisteren aan een festival geweest? Ben je helemaal het maximale eruit gehaald uit je lichaam? Nee! Ik heb met mijn vriendin samen geslapen, maar ik snurk dus en zij kon geen oordoppen vinden. Dus ze heeft me de hele nacht wakker gehouden door me aan te tikken, zodat ik weer op mijn zij ging liggen en dat ik dan niet snurk. Dus dat is dan toch, ik weet niet, mijn brein, wat al dat de hele tijd aanstaat, heb ik het echt nodig om gewoon 7 uur non-stop te slapen. Dus die heeft me wakker gemaakt om 2 uur, om 4 uur. Op een gegeven moment werd het ook 5:30 en toen weer gaan slapen. Dus ik zit hier vandaag een beetje gebroken. Dat is een eerlijke verhaal, maar tegelijkertijd is mijn baan ook niet heel ingewikkeld, namelijk gewoon muziek draaien. Wat dacht je van de nieuwe Grand Slam? Slam. Grand Slam. Het is jammer dat deze twee het alleen doen in een muziekstudio, want in de slaapkamer zou het hele muzikale kinderen opleveren. Bieber, Rexha, Getta, dit is Sad Girl Slam.

Slam Medusa, Bad Memories. Ik zal dan niet de link leggen naar bed, want dat is te flauw natuurlijk. Ja, het is toch, ik vertelde net, mijn vriendin heeft me dus meerdere keren 's nachts wakker gemaakt omdat ik aan het snurken was. En ja, is dat oké om te doen in een relatie? Ik bedoel, ik accepteer het van haar, hè, voor de duidelijkheid. Maar wat blijkt uit de app van Slam, dat maakt wel wat tongen los. En Claudia die zegt, hoi Thomas, ik snap haar, heb ik ook mee te maken. Ik maak mijn partner ook meerdere keren wakker per nacht vaak. Renske die zegt, mijn slaap is niet onbelangrijker dan zijn slaap. Dus ja, ik rol hem ook vaak weg. Ah. En Willem Lucas laat weten dat zijn vriendin, hij snurkt dus ook, me vaak wakker maakt. S'nachts met een veertje. Ja, dan wordt hij dus niet helemaal wakker. Maar door dat veertje weet Willem dat hij dus moet omdraaien. Dat is eigenlijk wel slim bij zich. Mijn ex heeft ooit een keer voorgesteld om een tennisbal te naaien aan de achterkant van mijn t-shirt. Zodat ik altijd op mijn zij bleef liggen. Bij die relatie heb ik uitgemaakt.

Dit is hem, de radiozender die jouw subwoofer het meest kietelt. Deden we net met Dom Dolla. Addicted to Bass hier bij Slam. Zometeen muziek van onder andere YouGel, Jamaican Bam Bam, Clean Bandit en ook Bakenmat komt eraan, I Love Life. En ook Afrojack muzikaal gezien. En daar is nieuws over. Hij heeft namelijk iets meegemaakt wat echt mijn allergrootste nachtmerrie is op de snelweg. Hoe dat zit hoor je zo.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja.
6: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
7: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
11: Opgelost, Autotaalglas.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: 77.
14: Wat een geld.
15: 18.000.
16: Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh! Dan moet je Bart van Univer hebben.
22: Bart? Met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
27: Hak je dag!
28: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
29: Er is iets over 3:30 weer online weerbericht voor je. Langzaamaan in het westen wat regen. Die trekt richting het oosten weg vanavond. Morgen een stukje frisser met af en toe wat felle buien helaas. Dan kijken naar de langste drie vertragingen. Er staat 77 kilometer. Dit zijn ze vanaf een kwartier. Eerst op de A4 Den Haag-Rotterdam voor Den Hoorn. 16 minuten. A12 Arnhem-Utrecht. Voor Grijshoort 21. En de A15 Ridderkerk-Nijmegen voor Leerdam. Ongeluk gebeurt 40 extra.
0: Thomas van Empelen.
29: Bakermat zometeen. Een nog net levende Afrojack Clean Bandit. Ten eerste You Gal. Dit is

0: waarin je dingen verliest. Dingen zo mooi zijn dat je het soms bijna niet kan geloven. Op vakantie, een gezin, je vriendin waar je dingen mee meemaakt. Dat je denkt, holy fuck, ik leef echt.
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, dan kan het soms ook heel eng zijn als het heel dichtbij komt dat je het leven laat. En Afrojack heeft iets meegemaakt tijdens de Gumball 3000. Dat is geen garbage run, maar echt luxe auto's van Miami naar Mexico stad aan het rijden. Dus die hele golf van Trump, of golf van Mexico eigenlijk. En Nick van der Wal, oftewel Afrojack, die heeft er wat meegemaakt. Hij zegt ook, ik ben gezegend met mijn familie, gezegend met mijn vrienden en gezegend dat ik kan ademen. En wat is er gebeurd bij Afrojack tijdens die rally? Is er dus een metalen pijp, dit is echt mijn nachtmerrie, door de voorruit, door de auto heen gekomen. Dus die is er ergens vanaf gevallen, door de voorruit gekomen en op de plek van de bestuurder terechtgekomen. Zo half nog in de ruit zit die metalen pijp, die ook zomaar de bestuurder had kunnen doorboren. Afrojack die zegt, dit is het engste wat ik ooit heb gezien. En moet je nagaan, Afrojack ziet ook wel eens feestgangers die al 2 dagen wakker zijn. Dus ik bedoel, ga na hoe eng dat is. Mijn grootste nachtmerrie. Hij is er gelukkig nog. Afrojack, je hoort hem samen met Guetta. Dit is...

Ik zou er eigenlijk moeten skippen zo meteen. Vanwege de simpele reden dat zij ook ons land skipt met haar Europa-tour. Ik heb het over Katy Perry. Waarschijnlijk heeft ze al die lege plekken bij Harry Styles gezien. In de Johan Cruijff Arena. Die denkt, dat gaat mij niet gebeuren. Katy Perry hoor je zo meteen. Toch gewoon bij Slam Last Friday Night na Jonas Blue. Dit is Ash of Desire.

Day Night. Zometeen ga ik Luc volgens mij heel blij maken. Dat later. En dolfijnen. Daarvoor hoef je in principe niet meer naar Zuid... Sri Lanka te gaan. Lekker. Slam. Coming up. Kan veel goedkoper lekker thuis. En dat zometeen Prospa komt eraan. Kevin Little. En ook Miley.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op te gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis.

0: bij D-Reizen.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia, movement that inspires.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid moet meer doen om discriminatie en racisme aan te pakken. Ook binnen de overheid zelf. Dat staat in het eindrapport van de Staatscommissie na jarenlang onderzoek. Discriminatie zit diep verankerd in de Nederlandse samenleving. Het zou worden gevoed door discriminerende uitspraken van politici. Er zijn celstraffen tot 16 jaar geëist voor een dodelijke schietpartij rond een drugsdeal. Het slachtoffer is een man uit Den Haag die dacht een partij cocaïne te verkopen aan twee vrienden. Maar volgens justitie werd hij in de val gelokt. Ze waren alleen maar van plan om de kook met geweld te stelen. Veel schade aan een huis in de plaats Nuland bij Den Bosch. Daar was vanmiddag een gasexplosie. Volgens Brabantse media raakten twee monteurs gewond die binnen aan het werk waren. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie is een deel van het dak weggeblazen en zijn huizen ernaast ontruimd. En Dirk Kuyt is misschien niet langer de trainer meer van eerste divisieclub FC Dordrecht. Volgens Voetbal International houden ze er rekening mee dat hij vertrekt naar zijn oude club Fenerbahçe in Turkije. Die wil Kuyt graag terug hebben. Niet als trainer, maar als iemand die zich bezighoudt met transfers. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten meer kans op buien. Het is 20 tot 22 graden, maar tijdens buien koelt het af naar een graad of 15. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen wisselvallig met geregeld buien bij zo'n 17 graden. En dat was het nieuws op Slam.
15: Dankjewel, richting het einde van de werkdag. Bijna muisje op het kruisje of misschien zit je al in de auto 88 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf een kwartier. Eerst op de A12 van Arnhem-Utrecht voor Grijshoort een half uur. Dan de A15 Ridderkerk-Gorkum. Verhardingsveld-Giessendam, daar 21 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Wilhelminakanaal. Daar een kwartiertje extra, dat was hem al.
0: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is maar één plek waar jij 26...

0: zijn, hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info, slam.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Top snel.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: En zometeen Luc blij maken met misschien wel de Mix Marathon Track of the Week. De nieuwste James Hype. Kevin Little komt eraan. Frostbaan. En nieuws over dolfijnen. My God.

0: En is zo'n plaat waarbij ik dan opeens boos word dat het zo grijs is vandaag op een 8 juni maar liefst. Kevin Little en Turn Me On hierbij, Slim. Er is dan meteen een nieuwe editie van Wat zeg je wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet.
1: Thomas van Empelen.
0: We gaan ook even Luc blij maken zometeen. Eerst even dit op de Waddenzee, of in de Waddenzee, bij Lauwersoog. Ik heb hem gecheckt, dat is net Groningen. Alle reden om die kant even op te gaan. Ze hebben namelijk al een week 2 dolfijnen rond. Ah, dat is lief. Het gaat om een moeder en een kalf. De gewone dolfijnen horen daar in principe niet thuis, maar lekker in zo'n diepe oceaan, waar je normaal gezien ook voor reist om dolfijnen te kunnen zien. Bijvoorbeeld bij Sri Lanka en bij Zuid-Afrika kan je ze zien. Maar nu dus gewoon in de Waddenzee. Daar zijn ze lekker aan het rondzwemmen. En een of andere stichting rondom dolfijnen houdt ze nauwlettend in de gaten. En die spuiten elven. En de plaats waar ze zwemmen is wel zorgwekkend. Maar voor de rest gaat het hartstikke goed. Ze zijn niet vermagerd, verstrikt of hebben ook geen verwondingen. Moet ik zeggen, het zijn geen orka's. Maar ik heb toch wel een beetje Free Willy vibes hierbij. Wat trouwens ook weer de favoriete film is op de naaktcamping. En dan even bellen met Luc. Luc.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Het is jouw geluksdag.
2: Dat meen je niet. Wat een woordgrap.
0: Hey, je had één vraag namelijk in de Slam-app en ik heb goed nieuws. Vertel, wat was die vraag?
2: Of dat jullie het nummertje van James Hype nog een keer konden draaien.
0: Oh, die is goed, hè? De Mixmarathon Track of the Week.
2: Yes, hij is echt knijtergoed.
0: Moet jij eens even opletten?
2: Nou, we gaan het meemaken.

0: Kygo, Avicii, Sandro Cavazza en Forever Yours. Nieuwe week en ook een jingeltje erbij. Lekker.
1: Zin in je werk.
0: Dat is voor radiomaker toch altijd het summum. Hè? Als er op een gegeven moment vormgeving wordt gemaakt voor een ITP, voor een leuk spelletje. We gaan namelijk weer beroepen raden. Wat zeg je wel 100 keer op je werk? Zonder te zeggen welk werk je doet. Bas, 48, uit de Heerengewaard. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We gaan je beroep proberen te raden. Zeg het maar, wat zeg jij 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet?
2: Mag ik bij u komen testen?
0: Mag ik bij u komen testen? En dan puntje, puntje, puntje komen testen. Ik denk de coaxkabel of zo, internet komen doormeten dan.
2: Nee.
0: Dat is niet goed.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Mag ik bij u de puntje, puntje, puntje komen testen? Heb je een auto van de zaak?
2: Ja,
0: okay. Heb je nog even één hint dan?
2: Ik rijd door heel Nederland heen.
0: Je rijdt door heel Nederland. Bas, nog even één keer om jouw beroep te kunnen raden. Wat zeg jij wel 100 keer per dag?
2: Mag ik bij u puntje puntje komen testen?
0: Oeh, raad mee in de Slam WhatsApp. Bas, blijf hangen. Het antwoord zo meteen.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl. Oranje

0: gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
17: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
18: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: 10 tenders, alsjeblieft.
20: Ja, dat is dan €8.
19: Hè? 8? Oké. Okay.
21: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
22: Oranje. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
25: Half 5 geweest, weer online weerbericht voor je. Het is grijzig en dat blijft er morgen ook zo. Morgen kans op felle buien. Temperatuur een stuk minder dan vandaag trouwens ook. Minder 16 tot 18 graden. En ja, dat is natuurlijk balen, zou je kunnen zeggen. Wacht even hoor, ik moet even het juiste muziekje zien te vinden. Ja, daar zijn we. Af en toe met die dikke vingers van me zit ik weer op verkeerde knopjes te drukken. Het lijkt wel lente. Dus even kijken naar de weg. Verkeerde Flitsmeister, 160 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf een kwartier. Eerst op de A9, Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot 18. A15, Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost. Daar een kwartier extra. A27, Utrecht-Gorkum voor Lexmond een kwartier. Ook een kwartier op de A50 richting Os vanuit Eindhoven voor Veghel-Noord. En de A58 Eindhoven richting Tilburg voor Moergestel daar 16 minuten. Ja.
26: Thomas van Empelen.
25: Bas die zegt wel 100 keer op een dag. Mag ik bij u de puntje komen testen? Wat doet hij? Raad mee in de app van Slam. Dit is J-Lo.

0: zeg je wel 100 keer per dag zonder te zeggen welk werk je doet. Bas aan de telefoon nog steeds. 48 uit Heerengewaard. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En wat zeg je nou 100 keer per dag?
1: Ik kom puntje bij u testen.
0: En je zei buiten de uitzending als hint nog extra. Je hebt een auto van de zaak, het verdient prima. En?
1: Het is levensbedreigend.
0: Levensreddend, levensbedreigend als je het niet kon testen. Lisanne zei waterkwaliteit.
1: Nee, dat is niet wat ik doe.
0: Nee, Stefan zit in de cv-monteurhoek en Sam in waterontharders.
1: Nee, het heeft daar ook niks mee te maken.
0: Het heeft er echt niks mee te maken. Dan misschien Niels dan goed?
2: Ja, ik denk dat Bas een asbestinspecteur is. Maar ja, we gaan het zien.
1: Nee, ook geen asbest.
0: Bas, jij zegt dus wel 100 keer per dag mag ik bij u de puntje komen testen. Mark die zegt dat je werkt bij het GGZ en dat je bij mensen thuis zowat testen afneemt.
1: Nee, ook dat niet.
0: Dan Huub, die denkt dat jij het brandalarm test.
1: Ja, dat is correct.
0: Is dat goed?
1: Yeah!
0: De brandbeveiliging. Oké. Bas, jij zegt 100 keer per dag.
1: Mag ik bij u de rookmelder komen testen?
0: De rookmelder, ah. Ja. Dan even de vraag, heb je zelf ooit brand gehad, aangezien je brandmelders test? Ik bedoel, ja.
1: Nee, zelf nooit een brand in huis gehad, maar wel op locatie een keer.
0: Oh, Getsy, dus jij kwam testen of de brandmelder werkt. En toen moest die ook afgaan, begrijp ik.
1: Precies.
0: Ja, iedereen veilig? Was het een grote brand?
1: Nou, het was geen grote brand. Het was een soort machine wat in de fik stond.
0: Ah.
1: En ja, gelukkig deed onze installatie wat hij moest doen.
0: Mooi man. Leuk. Bas, je bent dus brandmelder tester. Jij zei 100 keer per dag mag ik bij u de brandmelder komen testen. Dankjewel hè.
1: Hoi hoi.
3: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met

het wordt vanzelf weer mooi weer. Calvin Harris en Summer bij Slim. Ik zag vandaag toevallig nog een artikeltje over Calvin Harris. Dat hij dus vroeger, toen hij net begon met zijn carrière, en toen was hij ook al heel goed, dat hij dus zijn platen afspeelde in de badkamer en dan ging kijken of de bas wel hard genoeg was. Ja. Ook vaak op het toilet zat hij zijn eigen platen te luisteren. Misschien deze ook nog wel drang. Gewassen en wel. Je weet één ding zeker, waarschijnlijk was hij schoon. Calvin Harris, Summer hoorde je bij Slam. Het over 8 minuten, de Slam middagshow. Dit is Frankie Bizzardo, die grote held. Een van de meest geboekte artiesten uit Nederland. In het buitenland, Shinjuku.

0: bij Slam. Zometeen de Slammiddagshow met misschien wel meer info over het ongeluk van Afrojack bijna. Waar ik het ook over had, die metalen pijp die half door de ruit heen kwam. En Martin Verschoor over zelfrijdende taxis in Londen en misschien wel in Nederland. Slam. Coming up. Oftewel een bomvolle middagshow zometeen. De Bowser komt er ook aan. Nina Sky. En deze lekkere van Jaden Boysen onderweg bij Slam.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, jij daar!
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
6: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
11: Boost yourself.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, tacteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus... alle AH-pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
19: Lekker hoor!
20: Alle AH-schalkipburgers en AH-terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
19: Boeie!
20: Alle AH-kiesjes en pies, ook tweede gratis.
19: Zoé!
20: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
19: Yes!
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hamster!
21: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
23: Lekkere van Albert Heijn.
24: Zo, we denken na over een koophuis.
25: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
24: Bart?

0: Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet daar ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.

0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vlogfamilies en jonge influencers op bijvoorbeeld YouTube moeten zich houden aan strengere regels. Het kabinet wil verbieden dat kinderen onder de 16 gebruikt worden om in die filmpjes reclame te maken voor een product. Volgens minister Aartsen is dat in feite kinderarbeid en dat is strafbaar. In Berchem hebben honderden mensen afscheid genomen van jeugdtrainer Bas van Lanen. Hij kwam vorige week door een misdrijf om het leven. Mensen waren naar de voetbalclub gegaan en toen daar de rouwstoet voorbij kwam, begonnen ze te klappen. Is te zien bij Brabantse media. Voor de dood van Van Lanen zit iemand vast. Overheid en politiek houden zich nog te vaak afzijdig bij gevallen van discriminatie en racisme, ook binnen de overheid zelf. Vaak als iemand er daadwerkelijk mee te maken heeft, wordt pas ingegrepen. Vandaag kwam de staatscommissie met haar eindrapport en daarin staan 10 acties om discriminatie aan te pakken. En bij de Filipijnen is het wrak van een Japans vrachtschip gevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren honderden Nederlandse krijgsgevangenen en nog eens 1000 Britten. Het schip was onderweg naar Taiwan toen het werd aangevallen. Bijna niemand overleefde het. Dan het weer van weer online. Vanuit het zuidwesten kans op buien. En tijdens die buien daalt de temperatuur naar een graad of 15. Ook vannacht kans op een bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Petertje, dankjewel. Het is 5 uur geweest. Nieuwe middagshow in de startblokken. Oh, ik denk nu ga je zeggen, oh, ik heb er zin in.
2: Hey, lekker petje, ja, let's go!
1: Super, super, super. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister, 63 vertragingen. Het valt mee hoor vanmiddag. Dit zijn ze vanaf 18 minuten of met een bijzondere oorzaak. A4 richting Rotterdam tussen Zoetewoude, Rijndijk en Plaspoelpolder. Half uurtje daar. A9 richting Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Oprit is dicht daar, kost je 20 minuten. A16 richting Breda tussen Terbrechtseplein en de Fabrine-Oordbrug. Ongeluk, 40 minuten. A58 richting Tilburg tussen de brug over het Wilhelmina-kanaal en Moergestel. Half uur en 20 minuten op de A58, de laatste in het overzicht. Richting Eindhoven, tussen Oorschot en Batendorp.
2: Lekker man. En hoeveel dan?
1: 20 minuten.
2: Flitsers, A2, Echt Maastricht, bij je zusteren, 229,7. A4, Delft, Schiedam, bij Schipluiden, 58,1. A7, Moeiweg, Groningen, Drachten, bij Leek, 181,9. Het leek wat verder, hè? En de honden hebben hier helemaal niks mee te maken, weet je. Wauw, heb je een kennel. En de laatste, A28, Meppel, Zwolle, bij Zwolle, 100,8.
1: Dankjewel.
2: Zo.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: zometeen de dagrap van Erik Jan hier. Ook Nina Sky ga je horen. En dit is eerst de Bauza.
1: Het is weer 5 uur geweest. Ja hoor, daar zijn ze weer.
2: De Slam. De Slam. Middagshow.

0: Salanika, lieve vrienden van de middagshow. Hoe gaat het daar zo? Missen jullie mij al? Ik jullie niet. Nog een weekje zonder mij en dan zien we elkaar weer. Groetjes vanuit Thailand. Joehoe.
1: Patrick en Erik Jan.
2: Ons Joeltje. Kan je melden? Joel, die stapt nu in as we speak in Singapore. Ze is onderweg naar huis. Bij die welbekende overstap over 17 uur, dan zou ze weer ergens moeten landen. Ze sturen net dit appje, toen lag ze nog lekker met de reet op het strand. Maar ze zit waarschijnlijk inmiddels bijna in het vliegtuig. Volgende week is ze er weer, hoor. Dus we kunnen een hoop mensen geruststellen. Ze komt gewoon weer terug.
3: Lekker, hoor.
2: Welkom bij een nieuwe Slammiddagshow. Patrick en Erik Jan present hier. En hoe was jouw weekend, vriend?
3: Mijn weekend magisch, magisch, magisch. We zouden eigenlijk zaterdag de hele dag op het voetbalveld staan. Want mijn jongste zoon die had een toernooi, voetbaltoernooi.
2: Oh, joh.
3: Bij de vereniging Zeist Flats Oost. Maar godzijdank sloeg hij die avond ervoor met een ongelofelijke snelheid met een elektrische step over de kop. Dus ze lag aan alle kanten over. Dus die konden we even vergeten. Dat was even lekker.
2: Goed.
3: Maar ja, lang leven Hanseplast, wondspray. Dus,
2: gaat goed met hem?
3: Het gaat goed met hem. Jullie krijgen alle groeten van het ziekenhuis.
2: Dat is leuk.
3: En zondagavond hebben we de verjaardag van mijn dochter gevierd. Dus dat was ook één groot eclatant succes. De avond geëindigd met de oven op 180 graden. Lekkere kippenboutjes. Ja, wat een weekend was dat.
2: Oh, dat klinkt als een heerlijke avond.
3: En jij de kroeg?
2: Nou ja, sowieso. Maar ja, terras, ik heb alles weer aangevinkt, hoor. Wat je bij papa Petje verwacht. Maar ja, over ongelukken gesproken. Er zijn echt een hoop ongelukken gaande. Ik heb zo twee hele grote namen die je sowieso kent, die afgelopen weekend een ongeluk gehad hebben.
3: Oh.
2: Maar ik zelf ook, zei de gek.
3: Oh,
2: nou ja, ongeluk. Meer een dom ongelukje.
3: Wat? Je vrouw is
2: zwanger? Nee, gelukkig niet. Het was toch best wel wat regen dit weekend.
3: Ja.
2: Ik had mijn dakraampje open laten staan.
3: Eikel,
2: dat is niet slim, hè? Dat is niet slim.
3: Helemaal over op kiepstand?
2: Nee, kiepstandje.
3: Oh,
2: maar wel een hoop zooi binnen, hoor.
3: Oh, dat is spannend, ja.
2: Ja, nou, daar word ik echt niet blij van.
3: Nee.
2: Dus, maar goed. Ik ben gewoon vrolijk. We gaan er gewoon weer tegenaan. Nieuwe middagshow. Let's go! Pak je tassie maar, hoor.

0: weekend. Caroline heeft er zin in, hoor.
1: Ja, weer zin in de middagshow. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Hoe was die van jullie?
0: Oh, goed, ja. Die van ons was fantastisch.
2: Heerlijk, meid. Ja.
0: Tijd voor de dagrap van ons Erik Jan.
3: What do you have for me?
4: I got news for you.
0: Goedemiddag.

0: uurtje of 10. Des te harder je gaat en des te duurder je rijdt. Maar een Mercedes-rijder had gisteren schijt. Reed met 240 over die A2. Kreeg de politie hem te pakken? Nee. Ja, is de beste dromen dan. Maar toch wel. Hier die Mercedes en rijbewijs. Dankjewel. Daar gaat hij dan. Vanaf nu op de fiets. Het voordeel, raketjes doe je dan niet.
1: De Slam Middagshow.
2: Ja, hoe hard reed die Mercedes nou? 240. Oh, wat een snelheid, hé.
0: Lekker hoor.
2: Dan ben je ook wel een beetje levensmoe volgens mij, hoor.
0: Ja, maar Mercedes, ik kan wel wat hebben.
2: Het is maandag vandaag. Ja, een hoop ongelukken zijn er in het nieuws. Ik had er net al even over. We hebben allebei ook een ongeluk meegemaakt dit weekend. Ja. Ik met mijn dakraam en jij met je zoon.
0: Ja.
2: Het is oké met hem, toch? Hij is er goed vanaf gekomen.
0: Als het van spray doet wonderen.
2: André Rieu, die heeft, je kent hem wel, hè, van Vrijthof.
0: Jazeker.
2: Die heeft donderdagavond opgetreden. Ondanks dat hij eerder op diezelfde dag zijn teen heeft gebroken.
0: Oh god, nee.
2: Ja, dus via de radio wensen we natuurlijk alle beterschap naar André Rieu. Ik weet dat hij veel naar Slam luistert. Ja, als je viool speelt, dan moet je op een gegeven moment ook een beetje contrast hebben in je leven. Maar Afrojack, DJ Afrojack, die heeft ook echt een heel eng moment gehad afgelopen weekend. Tijdens de Gumball 3000. Dat is een spectaculaire autorace van Miami naar Mexico. Vol internationale sterren. Wat gebeurde daar nou? Nou, misschien heb je de beelden online al voorbij zien komen. Er is een stuk metaal door zijn voorruit geschoten.
0: Ja, en dat bleef halverwege hangen. Hoe bizar is dat?
2: Ja, dus hij is echt op het nippertje ontsnapt aan echt een drama, kunnen we wel zeggen. Je ziet op die beelden, zie je een stuk metaal in zijn voorruit zitten. En dat is gewoon, ja, dat is blijven steken in het raam. Maar echt een metaal van...
0: Ja, 30 centimeter, 40?
2: Ja, echt een behoorlijk stuk metaal. Dus ja, thank god is dat goed afgelopen.
0: Oh.
2: Misschien leuk om even aan onze luistervrienden te vragen. Welk ongeluk liep voor jou af met een sisser? Dus pak de Slam-app er even bij, want misschien heb jij ook wel dit soort verhalen. Welk ongeluk is voor jou afgelopen met een sisser? Laat het even weten via de Slam-app rechtsboven in het tekstbronnetje. Ik denk dat er wel bijzondere verhalen zijn onder onze luisteraars.
0: Ik was één keer te laat met een bocht pakken op een dijk. En toen reed ik zo die dijk op en toen stonden we op een hoek van 40 graden nog net niet op omvallen.
2: Oh.
0: Dat is heel spannend, kan ik je melden.
2: Nou, ik heb een beetje een vergelijkbaar verhaal. Was een klein kind hoor, ik denk dat ik een jaartje of 12 was met mijn ouders. Frankrijk. Bergpasje.
0: Oh ja.
2: Ja, en mijn vader was gek op caravans. Die had een caravan met 4 wielen.
0: Oh god.
2: Dat is een behoorlijke beuken.
0: Wow.
2: Ja, dat is een klappe van een sleurhut. En op een gegeven moment moest er een vrachtwagen passeren. En wij zaten aan, je raadt het al, de afgrondkant. En ik zat achterin. Ik hoor mijn moeder nog steeds voorin. Oeh, Ronald. En ik voel zo de achterste wiel van de auto. Zo, foemp.
0: Nee.
2: Naast het pad glippen. Ja, doodeng.
0: Oh.
2: Is helemaal goed gekomen. Anders zat ik hier nu niet. Maar ik zag even mijn leven voorbij vliegen, ja.
0: Ja, Franse wegen, jongen, pas op.
2: Oké, laat het even weten via de Slam. Welk ongeluk liep voor jou met een sisser af? Ik weet dat onze luisteraar veel in de auto zit.
0: En kan net te gek rijden.
2: Ja. Er moet er verhalen zijn, laat het even weten.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: BB Rexha, David Guetta.

0: Hits met de Slammiddagshow en de Sick Individuals uit je speaker Sunrise. Bijna 6:30. Grote mensennieuws komt eraan zometeen. En we vragen ons af vandaag, welk ongeluk liep voor jou met een sisser af? En William die appt, ooit een keer op een 12-jarige leeftijd met de auto door een muurtje gereden, waar een aantal meter daarachter een camper stond. Gelukkig was het muurtje sterk genoeg. Oeh, ja. Ja, en zo komen er nog meer verhalen binnen druppelen hier in de Slam App. Die voor jou is welkom. We gaan zo eens even de mooiste op een rijtje zetten.
1: Maar reed hij dan op een driewieler? Of had hij maar gestart omdat die auto al in zijn één stond? Want een 12-jarige kind een oude. Levensgevaarlijk.

0: Komt eraan.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcrème?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
8: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar 1 plek waar jij 26 tot en met 28 juni moet zijn. De Cathedral of Speed. Het motorsportevenement van het jaar. TT Assen. Maak volgende week tijdens House in de Pauze kans om er het hele weekend bij te zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: circuit.com.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help! GWC!
8: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
5: Take it to the tribes.
7: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
14: Goedemiddag, je luistert Slam en je weerupdate door Weer Online. Het is nog best wel warm hoor, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan er nog een buitje vallen. Ook in het westen buien, die trekken vanavond weg. Morgen koeler met soms felle buien. Dan naar de wegen met Flitsmeister. 78 vertragingen zijn er, bijna 300 kilometer. Het valt mee deze maandag. En dit zijn ze vanaf 20 minuten. A4 richting Rotterdam tussen Zoetewoudendorp en Den Haag-Zuid. Half uur daar. A9 richting Amstelveen tussen Badhoevedorp en Amstelveen. Ongeluk kost je 20 minuten. A16 richting Breda tussen Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug. 35 minuten daar. A58 richting Eindhoven tussen de brug over het Wilhelmina-kanaal en Batadorp-Randweg N2. Daar 20 minuten. En de laatste in dit overzicht, A58 richting Tilburg tussen Best en Moergestel door een auto met pech daar een half uur. 3 flitsers, dankjewel voor het doorgeven via de app van Flitsmeister. A2 richting Maastricht, 229.7. A4 richting Schiedam bij 58.1. En de A7 richting Drachten, daar staan ze bij 182.2. Het is 5:30 geweest. Headlines krijgen we van Peter, die zit bij het ANP. Hallo Peter.
15: Goedemiddag. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht kunnen zijn voor eenzaamheid. Dat zegt een topambtenaar die zich bezighield met de maatschappelijke gevolgen van de lockdowns tegen de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wil dat kinderen onder de 16 niet meer door hun ouders worden gebruikt voor commerciële vlogfilmpjes. Volgens minister Aartsen verliezen kinderen zo hun privacy en dat kan schadelijk zijn. En in New York is later vandaag de derde wedstrijd in de NBA basketbalfinale. En voor het eerst is president Trump erbij. Daarom gelden rond Madison Square Garden strenge veiligheidsmaatregelen met 100 agenten. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
14: Dankjewel, Peter. Ook een hoop ongelukken in het nieuws vandaag. Hè? André Rieu heeft zijn teen gebroken afgelopen weekend. En Afrojack die heeft een behoorlijk stuk metaal door zijn vooruit heen gehad. Dat is echt met een sisser afgelopen. En daarom een leuke vraag vanmiddag in de Slam Middagshow. Welk ongeluk liep voor jou met een sisser af? Laat het even weten via de app.
16: Patrick en Erik Jan.
14: Of nog leuker, spreek het even in. Dat is een heel verhaal natuurlijk. Zometeen Usher, Lil Jon en dit is Bieber Rexha voor je.

0: veel gereageerd. En we zijn allereerst dankbaar dat jij als luistervriend
1: alles hebt overleefd.
0: Alles hebt overleefd. We gaan even naar Mandy.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Mandy hier.
0: Hi Mandy.
2: Ongeluk wat voor mij met de sisser afgelopen is, is dat we op de snelweg in de auto werden aangetikt. En 360 graden rondje hebben gemaakt. Ja. Achterstevoren in de berm terecht zijn gekomen. En tijdens die 360 graden in het rond net niet geraakt zijn door een vrachtwagen die met 120 km per uur aan kwam razen. Was wel even spannend.
0: Holy shit, Mandy. Ja,
3: het lekkere is wel van zo'n snelweg pirouetje dat je hersens nog sneller werken om het ongeluk te verwerken. En dat het nog langzamer wordt afgebeeld in je hersens. Heb je wel eens meegemaakt? Magisch moment is dat.
0: Nee.
3: Je kan beter een pirouetje maken, want dan speelt het zich nog langzamer af. Maar je moet het meemaken, want
0: je hebt het een keer gehad.
3: Ja, pirouetje is mooi, man.
0: Dat, ja?
3: Ja, dat gaat dan zo snel. Dan kan je hebt alle tijd om te reageren. Dat is mooi van een ongeluk.
0: Wauw. Nou, blij dat je er nog bent.
3: Lang leven adrenaline.
0: Ja, zo, hier kun je een film van maken. Ricardo.
4: Ik ben een keer uit de bocht gevlogen in de Ardennen.
0: Oh.
4: En ik slipte zo met mijn auto richting het riviertje.
0: Oei.
4: En gelukkig stond daar bij het riviertje een verkeersbord. En daar klapte ik tegenaan.
0: Oh.
4: Met de zijkant. Wel een klein deukje erin. Anders had ik zo het riviertje in gereden. Dus dat was een soort van, geluk bij een ongeluk.
0: Holy shit, dat je dan wordt tegengehouden door een verkeersbord.
3: Het gaat vaker net goed dan net niet, hè.
0: Wauw.
3: Bizar.
0: Oké, Dennis?
5: Ik had een Dodge Ram SXT10.
0: Oh.
5: En in de bocht gaf ik een klein beetje extra gas. En toen ben ik door het gras heen gevlogen. Tegen het verkeer in. Weer gras. Daarna heb ik een lantaarnpaal gemist. En toen kwam ik weer op het fietspad terecht. En toen, als ik door had gegaan, dan lag ik in de sloot.
0: Zo.
3: Ja, maar dat is zo'n Dodge, zo'n Ram. Zo'n,
0: ja, die zijn ook niet licht, hè, die dingen. Ja. Zo'n compensatiewagen is dat.
3: Ja, precies dat.
0: Mark je nog even?
6: Ik heb ooit een nagel in mijn band gehad.
0: Oh. Oh.
6: Toen liep mijn band leeg. Dus dan liep met een 60 af.
0: Goed. Oké. Oké, Mark. Heel goed. We gaan even naar Ted. Hallo, Ted.
7: Hey, Ted. Hey, goedemiddag.
0: Hallo.
7: Hi.
0: Vertel eens even. Je hebt ook een behoorlijk verhaal, volgens mij.
7: Ja, maar ik ga het heel even inkorten.
0: Ja,
7: maar ik was een jaar of 20 en ik reed van Geermert richting Kuik. En ik wist dat ik gevroren had. En op een gegeven moment kreeg ik richting Elsendorp. En ik voelde in één keer mijn wagen wegslippen.
0: Oh.
7: En ik zie hem met mijn Renaultje op een dikke eikenboom afgaan. En ik kon mijn stuur omgooien over de kop in de sloot. Er was gelukkig niet zoveel water, ook al was allemaal ijs.
0: Oh,
7: dus ik zie op een gegeven moment mijn metertjes op de kop. En mijn pedaal op de kop. En, op de rand geklommen.
0: Ja.
7: En mensen die er wonen, die zijn wakker geworden. Die hadden politie gebeld en van alles en nog wat. Er kwamen dus mensen, die kwamen daar voorbij gereden. Die wilden helpen, maar die waren dus, die kwamen uit de kroeg en daar rook ik. En op een gegeven moment, er kwam dus de politie en die zeiden al van, jongen, hartstikke fijn dat je gordel hebt aangetrokken, maar volgens mij had je hem niet aan, want als je hem aangehad had, dan had je niet overleefd. Dus die auto, die was aan gord. Maar het mooiste was, de sleepdienst, die kwam de auto afslepen en dat bleek dus een vriend van mij te zijn, die ik een paar uur van tevoren ik was ook op stap geweest, een uurtje 5-6 van tevoren, maar niet gedronken nog.
0: Oh,
7: maar die kwam.
0: Ja,
7: die kwam. Ja, serieus, echt serieus. Hè, want ik had toen een beetje verantwoordelijke baan dat ik echt niet heb gedronken. Dus, die zei van, wat doe jij hier? Ik zei, ja, ik ga naar mijn werk. Maar jij bent aan het werk. En ja, goed, die is die auto uit de sloot gehaald. En ik was eigenlijk wel een beetje in shock. Dus ik had mijn werk gebeld van, luister, ja, die auto ligt op het kop. Ik rijd eigenlijk naar het werk, dus. Want de nachtdienst wilde naar huis. Ik kom even wel later. Maar ja, die auto die zag er zo. De ene kant hing heel het dak naartoe. Dus ik kon er niet meer in zitten. Dus ja, ik ging me bellen van. Ja, het gaat hem niet meer worden. Ik kan niet meer rijden in dat ding is zo plat als iets. Dus,
0: oh man, echt maar, beginnende bestuurders.
3: Vind het heel gek dat je een beetje in shock was, Ted. Vind het heel gek.
7: Ja, een klein beetje. Maar goed, ik had zelf gelukkig niks. En die boom die staat ook nog. Dus,
0: oh, dat is mooi.
7: Dus, ja, en die vriend van mij, we hebben altijd een mooi verhaal, dus vandaag.
0: Ja, je hebt wel een goed verhaal voor op verjaardagen, dat is wel zo. Maar goed, het is niet echt met een sisser afgelopen, hè, Ted?
7: Voor mij is het wel een sisser afgelopen, want ik leef nog gelukkig. Dus,
0: dat is waar, dat is zeker.
7: Ja, en die auto die komt op schoot.
0: Zo
7: dus,
0: is het, is mijn materiaal. Ja, zo is het ook. Okay. Ja, er zijn ook mensen die als eerste vragen hoe is het met de auto, maar dan...
7: Ja, dat bedoel ik. En daarom werk ik wel in het ziekenhuis. Dus die mensen die allemaal binnenkrijgen, die helpen wij. Dus,
0: mooi. Dankjewel voor je verhaal, Ted.
7: Hey, goed, fijne show.
0: Fijn dat je er nog bent, hè.

0: 6 uur, dit is Slam, de middagshow met Dua Lipa, die een heel lekker weekend heeft gehad. Tenminste, dat hoop ik voor haar. Was helaas niet uitgenodigd, maar zij is getrouwd afgelopen week. Tenminste, ze was vorige week al getrouwd. En ze heeft het afgelopen weekend gevierd in Sicilië, op Sicilië.
1: En als we diep in je hartje kijken, Patrick, dan baal je zo'n stek. Want, ja, oh, ik had jij verliefd op ons.
0: Oh man, wat had ik een kut weekend, zeg. 1,5 miljoen heeft ze neergelegd om eigenlijk Sicilië een beetje te huren. Oh. Buurtbewoners waren boos. Ja, er waren ook buurtbewoners die een compensatie hebben gekregen van $5,000. Ja, maar ja, overal posters in de stad ook van ja, Sicilië is niet te huur, weet je wel. Maar goed, als je geld hebt, heb je de wereld. Zo is het wel, toch?
1: Heerlijk.
0: Het was physical. Ik weet dat Anul ook gaat trouwen deze zomer. Onze collega van de ochtendshow. Maar ik denk niet dat hij zoveel geld heeft dat hij...
1: En sowieso toch een beetje zonde van je cash. Mijn hemel.
0: Joh, als jij bakken met geld op liggen, dan huur jij toch heel zijn dorp af. Dat is toch super? Ja, zou ik ook doen. Waarom niet?
1: Ja, zou ik een nieuw huur. Zou ik gewoon kopen. Niet er wegjagen.
0: Ja, dat kan ook.
1: En ook niemand meer te laten wonen. Maar wel een winkel met voltallig personeel. Het lijkt me zo lachen. Dat is gewoon 20 jaar aan niemand wat verkopen.
0: Erik Jan Roosendaal supermarkt. Ja.
1: Oké.
0: Slammiddag show, hou hem aan. Hè, want wij hebben vanmiddag nog een hoop te doen. Vanavond eigenlijk. Wij hebben straks even een update over onze WK-hit.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Wij zijn druk bezig, of jij eigenlijk vooral, met een WK-hit. We willen graag een WK-klapper maken voor in de kroegen. Het WK begint donderdag. Eerste wedstrijd van Nederland is zondag al.
1: Jazeker.
0: Dus morgen hebben wij het resultaat van hoe die geworden is. Maar we zijn bijna klaar. Dus,
1: ben benieuwd.
0: Dat en nog veel meer. De nieuwe feature bijvoorbeeld hebben we ook voor je.
1: Oh, cool. Tell me a story.

0: Nieuwe muziek ontdek je hier bij Slam natuurlijk. Fisher en Tones and I. Die kerel van Dance Monkey, hè?
1: Zo, ook een lekkere klapper.
0: Met dat smurfstemmetje.
1: Ja.
0: Dance for me, dance, dat ding. Dit was een favor hier bij Slam.
1: Wie was jouw favoriete smurf? Mijn smurf was Poter. Dat was een stevige smurfie. Dat deed ik van, hè, zoveel spier op zo'n klein mannetje.
2: Poter?
1: Poterige smurf.
2: Oh, Poterige. Nee, Brilsmurf.
1: Brilsmurf.
2: Ja, ja, vond ik leuk.
0: Zometeen, lekker uit je fles om 6:10. En deze van Ariana Grande zit zometeen in de mashup. En dat heeft een hele goede reden.
1: Oh?
0: Waarom? Hoor je zo.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Poeie.
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.

0: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Kelvin Harris, Outsiders, and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
1: De laatste keukentrends, Keukeloos heeft het.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1.

0: plus 1 gratis. En alle Mora mini-snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Smart Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In de Rotterdamse haven zijn tientallen containers onderschept met daarin mogelijk goederen voor Rusland die op de Europese sanctielijst staan. Het gaat bijvoorbeeld om voorruiten, autodeuren en motorolie. Die kunnen gebruikt worden voor vrachtwagens van het Russische leger. De kapitein van het containerschip is opgepakt. Het kabinet wil dat jonge kinderen niet meer voor commerciële klussen worden ingezet op social media. Het zou schadelijk voor ze zijn. Vlogfamilies bijvoorbeeld laten hun kinderen soms reclame maken voor producten. Als het aan minister Aartsen ligt, wordt dat verboden als iemand nog geen 16 is. Omroep Poont heeft alle afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald. Dat is besloten omdat 2 deelnemers terecht staan voor seksueel misbruik van 2 pleegkinderen. De mannen worden verdacht van ontucht en het verspreiden van kinderporno. Poont noemt die verdenkingen zeer ernstig. En in New York gelden strenge veiligheidsmaatregelen rond de NBA-basketbalfinale. President Trump is er straks bij in Madison Square Garden. En daar zijn honderden agenten op de been. De controle is streng en fans met een kaartje moeten er 2 uur van tevoren zijn. Het is de eerste NBA-finale voor de New York Knicks sinds 1999. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en bij veel wind wordt het dan rond 17 graden. En dat was het nieuws op Slam.
6: Ah, Peter, dankjewel. Het is 6 uur geweest. Nog meer hits in de spits krijg je zometeen. Another komt eraan met Talk To You, die nu al zomerhit. En ook Martin Garrix met een oudje. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 26 vertragingen, 70 kilometer. Het valt best wel mee. Dit zijn de langste. A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Een half uur daar. A4 richting Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. Daar 15 minuten. A4 richting Den Haag dan tussen Zoetewoude Rijndijk en Leidsendam. Een half uurtje. A12 richting Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn. De hoofdrijbaan daar. Een kwartier. En de A12 richting Den Haag tussen Moordrecht en Bluiswijk. Ongeluk kost je daar 20 minuten.
7: En hier Roosendaal nog meer flitsende spits. A2 echt Maastricht bij Zusteren. 228,7. A4 Delft Schiedam bij Schipluiden. 58,1. A7 Mooiweg Groningen Drachten bij Leek. 182,2. En de laatste A73 echt Venlo bij Bezel. 29,6.
6: Noem je jou ook wel flitspits, toch?
7: Wauw.
8: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
9: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
10: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
11: jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
13: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: De Slam Middagshow en de mashup komt eraan zometeen. We hebben weer 2 Slam hits in de mix gegooid. Vandaag onder andere Ariana Grande. Ook Martin Garrix na Another.

0: Martin Garrix hier bij Slam in de middagshow met Ban, High on Life.
1: Slam middagshow, mashup.
0: Ja, elke werkdag om 10:50 gaan wij lekker uit je fles om 6:50.
2: Oh ja, dat was hem. Ariana Grande zei je.
0: Ja, Ariana Grande die kon haar tranen afgelopen zaterdagavond niet bedwingen.
2: Ah.
0: Zij stond na 7 jaar weer op het podium. Het is maar even ontgaan dat zij zo lang van het podium is geweest.
2: Ja, maar die had ondertussen toch ook alles uitgespeeld. Wat dat betreft zijn zwaargewicht, weet je. Maar ze is weer helemaal terug.
0: Helemaal terug op het podium. Ze zei meermaals overweldigd te zijn door haar terugkeer.
2: Ah, lief.
0: Het is niet alsof ze stilgezeten heeft. Ze heeft best wel veel dingen gedaan. Ze heeft haar droomrol in Wicked gekregen, inderdaad. Hebben jullie gezien eigenlijk die film?
2: Nee.
0: Schijnt een hele goede film te zijn. Ook als je niet zo van fantasie en sprookjesachtige films houdt. Schijnt die echt wel heel goed te zijn.
2: Oké.
0: Twee keer zit ze daar maar liefst in. Dure film ook. Zal er wel goed betaald hebben ook. Zij heeft andere filmrollen gedaan in Hollywood. Haar 7e studioalbum heeft ze uitgebracht. Dus ze heeft zeker niet stilgezeten. Maar ze moest even een traantje laten op het podium.
2: Mooi man. Ja, dat zou
0: hebben we ook
2: wel.
0: Altijd om 5:05, toch? Ach, we mogen weer.
2: 7. Ja, dat is een heilig getal trouwens, 7.
0: Ja?
2: Dat is een ander verhaal natuurlijk.
0: Ja, dat is helemaal anders van.
2: Ja, de week bestaat uit 7 dagen. Ik geloof ook dat ze 7 rondjes om hier gewoon liepen of zo. Voordat de muur instortte. Ik
0: denk het ook. Vandaag daarom in de mashup Ariana Grande. Break Free heb ik gepakt.
2: Oh, dat is een lekker nummer.
0: Heb ik natuurlijk een ander liedje bijgepakt. Anders is het geen mashup.
2: Wat dan?
0: Het is wel een... Joe, dit is wel een tricky dingetje vandaag. Ik heb namelijk weer een trackje gepakt waarvan ik eigenlijk dacht... toen ik eraan begon, moet ik dit wel doen?
2: Oh, pet.
0: Roger Sanchez. Another Chance. Ja, dat is toch zo'n trackje, die moet je eigenlijk niet aanzitten.
2: Oh.
0: Dus laat me vooral even weten of je het oké vindt.
2: Ik ga er weer voor zitten.
0: Ja, ben je klaar voor?
2: Natuurlijk.
0: Dan gaan we. Middagshow mashup. Roger Sanchez en Ariana Grande. Turn it up.

0: Roger Sanchez en Ariana Grande vandaag in...
1: Turn it up. Slam Middagshow. Mashup.
0: Nou, vinden we ervan?
2: Zo, ouwe petje af. Deze
0: ja,
2: komt
0: goed.
2: In de top 5.
0: Oh, meen je dat nou?
2: Ja, geen gauw.
0: Ja?
2: Het is zelfs zo dat ik niet eens meer weet welk instrumentaaltje bij het nummer hoorde.
0: Oh, echt? Meen je dat nou?
2: Grappig.
0: Oh, nou ja, thanks. Dat is fijn om te horen. Want ik vond het nogal een serieus plaatje om aan te zitten. Dit zijn van die classics. Dit is Robert Miles' Children, weet je wel. Dat moet je eigenlijk niet aanzitten. Maar ik heb het toch.
2: Zo. Ja. En wat is dit?
0: Nou,

0: BNR Middagshow, gastenboekje.
1: Hoi, ik ben Niels. Ik kom uit Lunteren en ik luister altijd naar de Slam Middagshow. Omdat jullie gewoon de beste radiozender zijn van heel Nederland. Ja, en al die andere radiozenders, die kunnen nogal wat van jullie leren.

0: studio even wat eten.
1: Chili con carne stond op jouw menu.
0: Chili con carne heb ik hier. Wat had jij net?
1: Chicken madras.
0: Ik wil heel even naar Fonnes Vincent. Hallo Fonnes Vincent.
2: Hey, goedenavond.
0: We hebben jou zo meteen weer nodig. Ja, sowieso weer jou nodig deze week, hè. Want
2: zeker.
0: Zonder jou staat deze show niet. Dus dank je wel daarvoor. Maar over het eten.
2: Ja.
0: Wat zeg jij hier net buiten de uitzending?
2: Ja, ik heb net even een lasagne gegeten, maar ik vind hem het lekkerst als die koud is.
0: Dat is ziek. Dat jongen is niet goed.
2: En zeg ik dan iets geks?
0: Afwijkend, laat het ophouden.
1: Afwijkend.
2: Ik vind dat zo lekker, jongens.
0: Ja, je bent niet goed.
1: Dan wordt die kaas wordt er gewoon hard.
2: Gisteravond gemaakt en nu koud uit de koelkast gegeten. Net als een koude pizza.
0: Ach.
2: Waanzinnig.
0: We gaan je slaan. Nou, we hebben het laatst over rare eetgewoontes gehad, maar ik vind dit er ook een.
1: Dit is echt
0: raar. Ik stond al liever hagelslag in mijn kwark.
2: Jongens, ik weet zeker, ik ben niet de enige hierin. Echt waar. Geloof me, er zijn luisteraars die het met me eens zijn.
0: Nou, misschien wel. Kijken of er appjes binnenkomen. Ik denk het niet, namelijk. Zometeen gaan we beatboxen inderdaad. Erik, Jan en ik hebben allebei een nieuw liedje uitgezocht. Ja, het is natuurlijk een gigantische nieuwe lading binnengekomen. Want het is maandag, hè?
1: Ik heb echt een bijzondere.
0: Heb jij een bijzondere?
1: Ik heb een afwijkende, ja. Een bijzondere.
0: Oh,
1: ja, ja, ja.
0: Nou, ik ook, hoor. Zometeen mag je kiezen, dus pak die slam app er vast bij. En deze Juste, hoor je zometeen. Dennis zegt een koude kroket, heerlijk.
1: Gaaf.
3: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
5: Yes!
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja! Echt serieus? Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
12: Goedemorgen.
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
12: Mm.
13: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
16: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Het is al even geleden, maar Bees is weer los. Ja, de Leeuw die komt eraan.
19: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
18: Ja, de Leeuw komt eraan.
19: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: 10 waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Dit is Slam en je weerupdate door de vrienden van Weer Online. Het is 20 tot 22 graden vandaag, niet heel koud vandaag hoor. In Zeeland kan er een bui vallen en in het westen vanavond ook. Die buien trekken vanavond naar het oosten. Morgen koeler en soms felle buien.
5: Wat is er mis met Nederland en file?
6: Vanavond zijn...

0: zal het je vertellen. 10 vertragingen op dit moment. Dit zijn ze vanaf 10 minuten. De A4 richting Den Haag tussen Liemers Aquaduct en Leidschendam. Half uur A12 richting Den Haag tussen het Gouwe Aquaduct en Zevenhuizen. 20 minuutjes. A15 richting Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Weg is dicht daar. Voorwerp op de weg. 3 kwartier en de A15 richting Gorkum. Daar 27 minuten vertraging.
1: Jeez.
0: Door diezelfde voorwerpen tussen de Noordtunnel en Sliedrecht-West is dat. 5 meldingen van flitsers. Tank voor het verklikken. A2 richting Maastricht bij 229.7. A4 richting Schiedam bij 58.1. A7 richting Drachten bij 182.2. A12 richting Maren bij 104.7. En de A50 richting Os bij 138.5. Het is 6:30 geweest. Headlines krijgen we van de vrienden van het ANP. Daar zit Peter. Hallo Peter.
2: Goedenavond. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Daarvoor waarschuwen de supermarkten. Het zou komen door maatregelen van de overheid. En de supers roepen het kabinet op om ervan af te zien. Een man uit Den Haag is opgepakt die gisteren tijdens Pride in Utrecht zeker 3 keer iemand zou hebben mishandeld. Of die iets tegen LHBTI'ers heeft of dat er een ander motief is, wordt onderzocht. En de douane heeft in de Rotterdamse haven de kapitein van een containerschip aangehouden. Hij overtrad de sanctieregels tegen Rusland. Een van de containers zat vol met auto-onderdelen, mogelijk voor het Russische leger. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Yo!
3: Patrick en Erik Jan.
0: En we gaan weer beatboxen zometeen. 2 nieuwe liedjes. Jij mag kiezen wat je wil horen. Ook hoor je Koens. Nou, just, hè, turn the lights off.

0: Vrijmiddag show met Koens en Disco. We gaan beatboxen. Voordat we dat gaan doen, we hadden het net over gekke eetgewoontes. Tenminste, vonnis Vincent.
1: Het is geen gekke eetgewoonte.
0: Nee, maar ja, vind ik wel.
1: Ja, misschien is het een unpopular opinion.
0: Unpopular opinion. Zeg het eens, wat doe jij graag?
1: Ik eet heel graag mijn lasagne koud.
0: Gaat.
1: Ja.
0: Maar je bent niet de enige.
2: Nee, je bent niet de enige.
1: Ik
0: Peter,
1: ik
0: in de app. Peter die zegt, ook sausijzen broodjes, pizzapunten, gewoon koud.
2: Er kwam een of andere vrouw die koude patat.
0: Gaat, dat doe
2: ja, maar
0: dat
2: is echt goed. Eentje snapte ik wel. Bonen in tomatensaus. Dat vind ik echt goed.
0: Oh, die snap ik ja, eigenlijk. Maar dat kun je nog wel redelijk...
2: Altijd.
0: Koude macaroni, zegt die Joyce.
1: Ja, maar ja, dat is dus een beetje hetzelfde als koude lasagne, vind ik.
0: Nee, dat vind ik niet. En ik vind koude kroket vind ik wel het allerergst, hoor.
2: Jongens.
0: Dan ben je echt niet lekker.
2: Wat een armoe.
0: Nou goed, hè. Beatboxen. Of is dat het, Vincent? Moeten we je helpen met de crowdfunding? Heb je een magnetron nodig?
1: Nee, jongens. Oh. Ik weet gewoon. Ik probeer het eens.
0: Oké. Ga niet doen. We gaan beatboxen. Erik, Jan en ik hebben allebei een nieuw liedje meegenomen. En jij als luistervriend mag kiezen.
2: Dat is gewoon een soort culinaire necrofilie. Daar moet je het onder scharen. Stop ermee. Ga
0: wat
2: verder, jongens.
0: Wat zit jij nou weer met je gozer? Doe het normaal.
2: Oké.
0: We hebben twee liedjes meegenomen. Ja. Kruip in de Slam-app. En het allerleukste als je het even inspreekt. Welke wil je horen? We krijgen 10 seconden de tijd om te pitchen. Erik-Jan, jij begint. Ben je klaar voor?
2: Ja, kom op.
3: Team Erik-Jan.
2: Deze Amerikaan, ook al bekend als The Dubstep Guy, heeft Children van Robert Miles onder handen genomen. Wat je noemt, ja, bijzonder. Here's Skrillex, Not Without You. Net in time.

0: Team Patrick.
1: Er zijn een aantal dingen uit België wat gewoon heel goed is. Dat is chocola. Bier ben ik ook fan van. België. Amai. En Lost Frequencies.
2: Mami.
1: Eigenlijk alles wat hij maakt is gewoon een potentiële hit. Dit is Live It All, zijn nieuwste. Team Patrick.

0: Wil je horen? Dan app je Patrick met de Slam app inspreken. Natuurlijk het allerleukst. Welke wil je horen? Meeste stemmen gelden. En Vonnis Vincent zit er helemaal klaar voor met zijn koude lasagne.
1: Jazeker, komt u maar.
0: Komt u maar. Hij gaat zorgen dat er zometeen een eerlijk vonnis wordt geveld. Zeg je dat zo?
2: Ja, heel goed, jongen.
0: Ja, toch? Ja.
2: Maar blijft een gek ventje.
0: Ja, dat is een gekke Vincent.
2: Rare man.
0: Vieze Vincent is het eigenlijk vanaf nu. Vieze Vincent. Let's get the party started. I see you in the bar. You was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave & Tems, hier bij Slam in de Middagshow, Rain Dance. Wij zijn aan het beatboxen. Welke wil je horen? De nieuwe van Skrillex.
2: Er zit een soort krekeltje doorheen, hoor.
1: Ja, het kraakt een beetje in het hoog.
2: Lekker.
1: Zoals het zo mooi technisch heet. Ja, het is Notch Without You, heet hij.
2: Zelfs een Nacho Without You. Lekker
1: sausje.
2: Ja, heerlijk, man.
1: Nacho. Nacho business. Met Children natuurlijk, hè, van Robin Miles bewerkt. Wil je die horen, dan app je even Erik Jan. Of ga je voor Team Patrick, Lost Frequencies.
2: Ja, ik zou echt wel lekker. Sorry.
1: Ook lekker, hè? Even een kleine tussenstand bij Vieze Vincent.
3: Ja, Vonnis Vincent.
2: Vonnis Vincent. Ja,
1: Vincent. Ik vind vanaf vandaag Vieze Vincent. Ja, kouder, zei je. Ja.
3: Het is echt ongelooflijk spannend. Ik denk dat het op dit moment echt nek en nek is. Ongeveer 50-50.
1: Oh! Maar dat is nog nooit gebeurd. Hè. Stel, het is zometeen 50-50. Moeten we ze allebei draaien.
2: Het blijft toch vreemd dat zo'n lekkere vent als jij zo goor kan eten.
3: Dankjewel.

0: die check ook.
1: Hé, hey, en wat zei je nou, Petje?
2: Wat?
1: Waar luister je dit?
2: In de Soos.
1: In de Soos.
2: Waar vroeger Petje
1: de Soos? In de Soos. En ja, voor de hardcore junk, dat is geen spelfout, hè? Gewoon dubbel O, Soos. Dat is een soort van plaatselijke kroeg, toch?
2: Ja, gewoon een klein kroegje.
1: En voor de bier, voor bier betaal je?
2: Biertje voor euro.
1: Ja,
2: oh,
1: lekker, lekker, man.
2: Had ik ook mijn eerste blonde vriendinnetje.
1: Oh nee,
2: ja, hadden we nog staan dansen op deze cascade, hoor.
1: Dat vergeet je nooit meer.
2: En Enrique Iglesias, de pingpongsong.
1: Ja, ken je die nog? Ja, nou, lekker, man.
2: Nou goed, hè, lekker. We gaan even naar het nu, want we hebben nieuwe muziek meegenomen. Welke wil je horen? De nieuwe Skrillex.

0: En het is volgens mij ook echt heel erg spannend. Voordat we naar Vies en Vincent gaan, eerst even naar... Vanaf morgen eet je gewoon weer Fondus Vincent, hoor. Even naar de audio-appjes.
1: Ja, hallootje. Hallo. Daar zijn we weer een keer. En nou, ik ga vanavond voor Erik Jan.
0: Oh, lekker meid. Anita. Lekker bezig, Anita.
2: Anita. Ja. Patrick, joh man. La K3 wel. Nou, nou, doe mij dat nummertje van Erik Jan maar.
0: Wat wil je nou met je K3? Je staat er helemaal nergens op.
3: Lekker man.
0: Anneke.
4: Hallo. Hallo. Ik ben er weer, maar vandaag ga ik voor Patrick.
3: Oh, dat is een beetje jammer, schat.
4: Groetjes van Anneke.
0: Dag Anneke. Dankjewel Anneke. Henkie.
5: Team Patrick, zonder meer. Team Patrick, that's it man.
0: Oh, hij wil echt niet jou uittrekken hier hoor. Donnie nog eventjes.
6: Mijn stem gaat naar Erik Jan. Erik Jan.
3: Yo.
6: Erik Jan.
3: Ja, lekker jongen. Dankjewel Don.
0: Oké, Fondus Vincent. Volgens mij is het spannend. Oh, sorry.
7: Met een uitslag van 51,5%
3: no
7: gaat hij naar Team Erik Jan.
3: Oh!
0: Beatboxen. Maar dat is hak over de sloot, zeg. Ik denk dat het nog nooit zo spannend is.
3: Het zweet zit op mijn rug, bizar.

Nocho Without You. De winnaar van Beatboxen. Betekent dat je er morgen weer op kan stemmen. En ik zal morgen weer een nieuwe meenemen. Zometeen de huidige status van onze WK-hit. Nou ja, die van Erik Jan vooral. Hij is druk bezig met het maken van een WK-hit namens Slammiddagshow. Wat de tussenstand is, hoe die nu klinkt, dat hoor je.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl. Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
12: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis.

0: Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Supermarkten waarschuwen voor flinke prijsstijgingen. Volgend jaar kunnen boodschappen wel 10% duurder worden. Volgens de branche komt dat door maatregelen van de overheid. Zoals hogere suikertax, heffingen en minimumlonen. De supers roepen het kabinet in een brandbrief met klem op de maatregelen niet door te voeren. Er is iemand opgepakt voor mishandelingen tijdens Pride in Utrecht eergisteren. Zeker 3 mensen raakten gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De verdachte komt uit Den Haag. Of hij iets tegen LHBTI'ers heeft of dat hij een andere reden had voor het geweld, is niet duidelijk. In de Rotterdamse haven is de kapitein van een containerschip opgepakt. Hij vaart met zijn schip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg en overtrad de Europese sanctieregels tegen Rusland. In tientallen containers vond de douane verboden goederen, zoals auto-onderdelen, die kunnen worden gebruikt voor het Russische leger. En het koningspaar reist niet alleen naar Amerika om Oranje aan te moedigen op het WK. Prinses Ariaan gaat ook mee, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Over bijna 2 weken zitten Willem-Alexander, Maxima en Ariaan op de tribune bij Nederland-Zweden. Ook bezoeken ze een WK-wedstrijd van Curaçao. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind. Bij maxima rond 17 graden. En dat was het nieuws op Slam.
6: 2 vertragingen zijn er nog. A15 richting Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. 20 minuutjes daar. En de A15 richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West een kwartier.
7: Flitsers A2 echt Maastricht bij Susteren 229,7. A4 Delft-Schiedam bij Schipluiden 58,1. A12 Ede-Marend bij De Klomp 104,7. Laatste A50 Arnhem-Os bij Huisseling. Allemaal met dubbel S 138,5.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Zometeen een update over ons WK-liedje. Ja, dat wordt echt een hit. Ook Martin Verschoor is zometeen aan de telefoon. Dit is namelijk een hoop technieuws weer vandaag. En dit is Hugo.

0: Dus vandaag Wereldoceanendag, daarvoor een zee aan hits. Crazy Town.
1: Het petje.
0: Butterfly. Dit is eigenlijk een one day butterfly. Om nog even in de woordgrappen te blijven. Mm-hmm. Want Crazy Town heeft verder geen hit gehad in Nederland, hè?
1: Ja, nu iets, zeg.
0: Noem er maar eens eentje op.
1: Nee,
0: noem er maar eens eentje op. Het is 11 over 7, hele goede avond. Patrick en Erik Jan hier met de Slam Middagavondshow. Wij zijn druk bezig met ons WK-liedje. Blijf luisteren, want wij gaan zometeen. De tussenstand is een tussenstand.
1: Ja, toch eigenlijk ook.
0: Eigenlijk wel, toch?
1: Ja. Ja, om in de WK te blijven. Ja, tussenstandje.
0: Een tussenstandje. Dus zometeen hoor je wat er van gekomen is eigenlijk, onze WK-hit. Waar jij natuurlijk aan meegeholpen hebt, hè?
1: Want, ja, dat niet.
0: De tekst, de melodie, audio-appjes hebben we erin gestopt. Maar we zijn nog niet klaar, dus morgen hebben we echt het resultaat. Maar een tussenstandje dus zometeen. Vanavond ook voetbal op WC. Op tv, hè?
1: Azerbeidzjan.
0: Nee, Uzbekistan.
1: Ja, met één pot nat.
0: Laatste oefenduel vanavond, dus dan is die ook in Amerika, lijkt mij toch, die wedstrijd. Dat moet dan wel. En nu begreep ik dus vanmiddag dat ze ook nog na de wedstrijd een extra wedstrijdje gaan spelen.
1: Maar dan met de reservespelers.
0: Met de reservespelers, zodat zij ook opgewarmd worden.
1: Ja.
0: Bizar, hè? Maar dat kun je dan weer niet volgen op televisie. Dus dat vanavond om 9:15, denk ik zo, op televisie.
1: Het maakt niet dezelfde fout als wij vanmiddag van... Ja, Oezbekistan. Waar kunnen we Oezbekistan? Er komt niks uit Oezbekistan.
0: Oh, daar komen we wat vandaan, hoor.
1: Je vergis je erin.
0: Ja, daar komen we wat vandaan.
1: Mineralen, alles.
0: Katoen.
1: Katoen, heel veel katoen.
0: Ja, tapijt komt er ook vandaan.
1: Zijde tapijt.
0: Ja. Hey, en zometeen Martin Verschoor nog even aan de telefoon. Onze vaste tech-nerd-expert. Die zit natuurlijk vuistdiep in de tech-nieuws altijd. Mm-hmm. Vanavond is het Apple-event. Dat is op dit moment al begonnen.
1: Altijd leuk.
0: Dus toch benieuwd wat er gaat komen. Wat Apple dan bekend gaat maken. Ik bedoel, uiteindelijk hebben de meesten van ons toch een iPhone. Dus je wilt toch wel even weten wat er dan eind dit jaar op je telefoon gaat gebeuren.
1: Exactly.
0: En er is natuurlijk meer tech-nieuws. Is het tech? Ja, het is zeker tech. Want zelfrijdende taxis, die komen steeds dichterbij. Ook in Nederland. Dat zometeen even een klein kusje richting Afrojack, die gisteren een behoorlijk ongeluk heeft gehad.
1: Oeh, ging net goed.
0: Ging net goed. Een stuk ijzer door zijn voorruit, maar het is goed gekomen. Je hoort er nu met Sia en Getta. Dit is Awake Tonight.

0: BNR Middagshow, gastenboekje.
1: Ja, goedemiddag. Ik ben Toet Thijs, kom uit de regio Ede. En ik luister altijd naar de Slam Middagshow. Gewoon toppers van toen, knallers van nu. Gooi de beats er maar in. Yo, yo.

0: Dark Horse hier bij Slam. Ja jongens, er is weer genoeg om over te kletsen wat betreft de techwereld. Uber die werkt aan de komst van zelfrijdende taxis, onder andere in Londen. Nou, en als we het over tech hebben, dan hebben we het over Martin Verschoor van ID. Yeah.
1: Lekker Martin, welkom.
0: En gewoon bij ons in de studio dit keer.
2: Ja, gezellig. Ik was in de buurt, dus ik denk wip even langs.
0: Ja, super chill. Toch wat persoonlijker in plaats van via de FaceTime, hè? Is toch gezellig.
1: Lekker man, en we zien er goed uit, ook live.
2: Echt hè?
1: Blijven verbazen.
2: Mag me straks wel even aaien. Als je
0: ja, dan ga ik wel even weg zo. Hey, zelfrijdende taxis in Londen. Gebruikers van een app die kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor een ritje met de robotaxi. Ja, is dit de toekomst?
2: Dit is de toekomst. Hou je vast, het gaat gebeuren. Ja. We gaan niet straks alleen zelfrijdende auto's krijgen. Of hebben we al. Als je een Tesla hebt, dan kan je nu al zelfrijdend van A naar B. Mm-hmm. Maar taxis ook. En het gaat zelfs nog verder dan dat. Want straks krijgen we ook gewoon allemaal humanoids in huis die de was voor jou gaan doen en gaan stofzuigen.
0: Wat? Een
2: humanoid.
0: Een humanoid, een robot.
2: Een robot die op een mens lijkt, die alles voor je gaat doen. Maar stap 1 is straks zelfrijdende taxis ook, ja.
0: Nou ja, kijk, je ziet ze natuurlijk. Ik zie heel veel filmpjes van Amerika, want daar zie je ze al best wel veel, toch? Voor mij Los Angeles en zo.
2: Ja, ze rijden in Vegas, in San Francisco rijden die Waymo's.
1: Waymo's, ja.
0: Maar dat voelt zo'n ver van je bed, show. Zeg maar dat je straks in Amsterdam iemand achter in een auto ziet zitten zonder een chauffeur. Ik zou het doodeng vinden.
2: Ja, dat is zo. Ik heb er 1 keer een ritje mee gemaakt in San Francisco en het voelt inderdaad heel gek.
0: Toch?
2: Ja, maar als je er eenmaal aan gewend bent, dan is het ook wel heel erg chill of zo. Want ja, je hebt wel eens in zo'n taxi gezeten, drankje op, bakkie op en gaat die gast toch tegen je praten. Dat zie je toch.
0: Oh nee, ik ben het toch tegenovergesteld hoor. Vind ik gezellig. Ja, ja.
1: Hey, voor mijn beeld, hè, want gisteren was WNL, Karremans van de VVD, die had het over 2029.
3: Maar dit komt er heel snel aan, deze technologie. Hè. De komende 2 jaar gaan we echt zelfrijdend vervoer zien in Nederland. Dus zelfrijdende bussen, vrachtwagens, auto's. En dat biedt ontzettend veel voordelen voor de maatschappij.
1: Ik vind het nogal snel, want Nederland is natuurlijk niet het allermakkelijkste land. Hè. We zijn wat dat betreft lopen altijd een stukje achter, sowieso met Amerika.
2: Ja,
1: is het haalbaar?
2: Natuurlijk is het haalbaar, maar het is vooral de regelgeving. Alles moet hier wel veilig zijn, het moet goed getest worden. Dat zagen we ook met de zelfrijdende Tesla's. Nou, die waren 1,5 jaar getest door het RDW voordat dat echt los mocht gaan op de weg. En de techniek is er klaar voor. Het kan. Het is vooral nog, de mensen moeten er heel erg aan wennen, denk ik. Want we zijn vrij conservatief. Dus als we iets gek zien, dan zeggen we al snel van doe normaal. Maar je moet jezelf ook afvragen, wat is veiliger? Gewoon zo'n auto die helemaal vol techniek zit, die alles ziet, of iemand die half op zijn telefoon zit te gluren.
0: Ja, daar zit wat in. Dus gebeuren er naar verhouding ongelukken? Meer ongelukken met die dingen of minder?
2: Nee, juist minder. Het is echt veilig. Het wordt door en door getest. En het is eng.
0: Ja,
2: snap het.
0: En je ziet ze wel eens crashen, vinden, toch? Tenminste, ik krijg die filmpjes wel eens.
2: Ja, maar dat is wat je ziet. Je ziet niet wanneer het goed gaat. En het is gewoon veiliger dan iemand die misschien met een drankje op achter het stuur zit of half op zijn telefoon zit.
1: Dus 2029, zeg jij, is gewoon haalbaar, maar Zeker. Het is puur die wetgeving.
0: Hey, wat zeggen we tegen alle taxichauffeurs?
1: Doei!
0: Doei! Hey,
1: doei!
0: Ja, dat is natuurlijk wel sneu, maar ja, dat is hoe het gaat.
1: Belangrijker dan dat, Apple Event.
0: Ja, hier ben ik heel benieuwd naar. Want wat gaat er vanavond gebeuren? Er worden nieuwe dingen gepresenteerd door Apple.
2: Nog geen nieuwe hardware, maar wel software. Dus we krijgen het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone te zien. iOS 27, maar ook voor je iPad en Mac. Dus dan kunnen we alvast een blik in de toekomst krijgen van hoe gaat jouw iPhone er op besturingssysteemniveau uitzien. En eindelijk gaat die dan komen. Jawel, er wordt al jaren gezegd, maar Siri, oftewel die stemassistent op je telefoon, wordt eindelijk slim.
0: Eindelijk? Ja, maar daar hadden wij het vorige week nog over. Dat werkt toch voor geen meter?
1: Het is nog niet veel.
2: Het is tergend. Het is echt niet normaal te doen.
0: Niet normaal. Dus daar komt eindelijk verandering in, zeg je.
2: Ja, dus in september krijg je straks iedereen die update op zijn iPhone. En dan kun je eindelijk een beetje is Apple
0: normale gesprekken voeren. Oké, en wat veel mensen ook willen weten, de nieuwe iPhone.
2: Ja.
0: iPhones. Die komen dan in september, worden ze pas gepresenteerd, denk ik?
2: Ja, zeker.
0: Wat zijn de geruchten?
2: Het zijn niet echt geruchten meer, want dat ligt overal op het internet. We krijgen eindelijk een vouw iPhone.
1: Nee! Dus,
0: ja. Oh, cool. Dat lijkt me vreselijk. Maar eentje die je open kan klappen.
2: Ja, en als je hem dan openklapt, is het formaatje iPad mini. Dus op zich wel een fijn formaatje. Want vaak zijn die vouwtelefoons, klap je ze open, dan zijn ze net onhandig. Maar dit ziet er wel heel erg fijn uit. Dus daar ben ik wel echt nieuwsgierig naar. Want als Apple iets doet, ja, ze zijn meestal wat later. Maar als ze het doen, dan doen ze het echt wel goed.
1: Oh man, dat is gewoon back to the future and back. Dat helemaal terug naar de 90's.
0: Ja. Maar ja, als je zo'n Fold, gaat die dan waarschijnlijk heten, toch?
2: Apple vouw.
0: De Apple vouw. Als je hem dan dichtvouwt, dan heb je zo'n dikke machine.
2: Nee, dat valt wel mee. Want de afgelopen jaren natuurlijk die hele dunne iPhone hadden we gekregen. Het is 2 van die dunne iPhones op elkaar.
0: Oh, dat is dan wel te overzien. Dat past wel in het broekzakje erbij.
2: Zeker.
0: Toch? Martin Verschoor, dames en heren, van ID.
1: Dankjewel. New music.
4: muziek. Ontdek je op Slam. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: tech-expert Martin. Over onder andere de nieuwe iPhone, wat waarschijnlijk een vouwbaar dingetje gaat worden. En jij wil hem wel kopen, Erik Jan, zeg jij.
1: Ja, waanzinnig. Lijkt mij echt
2: Dat lijkt me echt heel vervelend.
1: Gewoon lekker opkloppen, klein in je zak, groot voor je bak.
0: Wel net als vroeger. Als je hem dichtklapt, dan hangt hij het gesprek op. Dat is wel vet. Vond ik dat wel lekker. Toch?
1: Ja, toch.
0: Zometeen laten wij de WK-hit horen die wij hebben klaar liggen. Bijna klaar.
1: Goed. Die is ook goed.
0: Morgen hebben wij de final. Dus morgen ga je het hele resultaat horen.
1: Mm-hmm.
0: Maar zometeen een stukje van wat we nu hebben. Of zal ik alvast een sneak peek die?
1: Ja, doe het. Wat er ook gebeurt, die
0: beker nemen. Oeh.
1: Zo is wel heel kort.
0: Ja, de rest sowieso.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
9: Boost yourself.
7: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Adtap.
12: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
15: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
16: Welkom in Afrika!
15: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
17: Help!
18: GWC!
17: Help!
18: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
18: Opdrachten uitvoeren.
20: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
18: Maar wie het best integreert?
21: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
18: Wordt tot ere Himba gekroond.
22: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
23: Tickets to the tribes.
18: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
24: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
25: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
26: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
27: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
28: Wie, ik?
27: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
28: Echt waar?
27: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
28: Dat is stoer van mij.
27: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
28: Woehoe!
27: Op sunweb.nl.
29: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
30: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen.
0: Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Buien trekken van zuidwest naar noordoost. Later vanavond en vannacht valt er nog een enkele bui. Morgen wisselvallig met veel buien. En een graad of 17 morgen. Even naar de wegen met Flitsmeister. Op dit moment zijn er 4 vertragingen. A12 richting Oberhaus tussen Beek en Duitsland, 5 minuutjes. A15 richting Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht, 20 minuutjes daar. A15 richting Gorinchem tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West. Door een auto met pech, 23 minuten. En de A16, laatst in het overzicht, richting Breda tussen Kralingen en de Van Brienoordbrug. Ongeluk kost je een kwartier. 4 flitsers, A2 richting Maastricht bij Born, 229.8. A16 richting Breda bij Moerdijk. Ach, Moerdijk.
4: Ah, nee.
3: Ja.
4: Nee.
3: Wat?
4: Ze blijven bestaan.
3: Ze blijven toch bestaan. 46.1. A16 richting Breda bij Dordrecht, 39.1. En de A22 richting Beverwijk. Bij Velsen-Zuid staan ze bij 9.2.
13: Patrick en Erik Jan.
3: En het eerste stukje van onze potentiële WK-hit hoor je zo meteen.

0: Een van de eerste grote hits van Rihanna. 2005 alweer. Had Erik Jan al 3 kinderen. Ponder Replay hoor je hier bij Slam Natuurlijk.
1: Slam WK Update.
0: Donderdag begint het WK. In Amerika, Canada en zondag, de 14e, dan speelt Nederland zijn eerste wedstrijd.
2: Oh, vanavond eerst even oefenen met Oezbekistan.
0: Vanavond Oezbekistan nog eventjes lekker kijken. Er komt net bericht binnen dat Jurriën Timber alsnog is afgevallen voor de WK-selectie van Nederlands elftal.
2: Nee! Ja.
0: Verdediger van Arsenal die heeft al een tijdje een blessure. Heeft er nu toch te veel last van.
2: Oh man.
0: Nu heeft Koeman Geertruida gebeld. Die wordt alsnog ingevlogen naar Amerika. De verdediger van Soenderland staat op de stand-by-list van Oranje. En die gaat dus nu mee.
2: Echt een goede verdediger mee. Heeft geen gauw.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ja, volgens mij ook. Dus. Ja, serieus. Nou ja, dan weet je dat, hè? Nee, wij zitten hier te kut. We hebben geen idee. Dit is wel echt nieuws. Dit is echt nieuws. Maar
2: we hebben de klote verstand van
0: voetbal. We hebben verstand van.
2: Hij zat bij Arsenal en hij is een hele goede verdediger.
0: Waar we wel echt verstand van hebben is muziek maken.
2: Ja, en hoe?
0: En hoe? Nou, we hebben toch een potentiële hit liggen op de plank hier.
2: Nee, maar echt. We hebben vorige week al 2 keer een pre laten luisteren.
0: Ja.
2: Of een pre laten horen. En wat ons eigenlijk aan de ene kant wel en niet verbaasde, is dat zowel, en het duurde volgens mij nog geen 2-3 uur, kreeg jij het eerste appje al binnen, zowel van Sony als Warner Music.
0: Ja, klopt.
2: Of zei het even
0: alle platenlabels.
2: Dat we sowieso dat we het bijna zelf gaan geloven.
0: Ja, maar, contracten werden hier aangeboden.
2: We zijn een eind gekomen, Petje.
0: Zeker. Morgen hebben wij het liedje echt af, want de laatste koortjes moeten nog opgenomen worden. Het moet nog helemaal goed afgemixt worden, weet je wel.
2: Dus en over koortjes gesproken?
0: Die hebben wij ook van jou als luistervriend gehad. Dus we hebben allerlei audio. Zal ik even een paar bijpakken?
2: Anders? Ja, leuk.
0: Een paar audio-appjes hebben wij binnengekregen vorige week. Of een paar. Echt wel heel erg veel. Hier Angelo bijvoorbeeld.
3: Oh, oranje.
0: Ja, Joyce heb ik hier.
4: Oranje.
0: Hey, en die gaan wij allemaal er nog in verwerken. Dat moet nog.
2: Waanzinnig autotune waardig.
0: Maar we vinden het wel leuk om je vast even een update te geven.
2: Ja, toch?
0: Hoe klinkt het liedje tot nu toe?
2: Zo, denk ik.
0: Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.

0: Nou,
1: waanzinnig. Waanzinnig.
0: Dat is toch helemaal niet slecht?
1: Ja, sterker nog, het is gewoon keigoed zoals ze daar onder die rivieren zeggen.
0: Het is gewoon een hele goede WK-hit eigenlijk.
1: Morgen rammen we nog heel even een paar uur in de studio.
0: Ja.
1: En dan zou die af moeten zijn.
0: Precies, dus morgen in dit radioprogramma de grande finale. Let's go. Van onze grote WK-hit, want ja, hit durven we het echt wel te noemen.
1: Heb je Matties, heb je vrienden.
0: Dit is Keigo.

0: De nieuwe Antoon komt eraan. Dit was Swedish House Mafia. Don't you worry, Joe. Dit is alles behalve nieuw, hoor. Het is bijna 8 uur. We zijn er morgen weer, vriend.
1: Oh, ja, zin in. Maar eerst even hoe beekjes dan vanavond. Leuk, zo spannend, jongen.
0: Ja, nou, het is toch een uitzwaaiwedstrijd. Of tenminste, ze zijn al uitgezwaaid. Maar ja, dit is nog even een oefenwedstrijd.
1: Uitzwaaiwedstrijd.
0: Morgen de finale van onze WK-hit ga je horen hier bij Slam. Dus zet ons morgen ook aan. Morgen vroeg zijn onze vrienden van de ochtendshow er weer. Anul en Marijn. Wie morgen ook hier te gast zijn in de show, trouwens, voor ik het vergeet. Charlotte en Henk. Nu denk jij, wie de fuck zijn Charlotte en Henk?
1: Wie de fuck zijn Charlotte en Henk?
0: Zij doen mee aan een nieuwe seizoen, X on the Beach. Dat wil je niet missen.
1: Oh, dat is leuk. Even kijken of... even kijken, hoor.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Godsamme, hoe werkt dat?
0: Wat ben je doen?
1: Ik wil die... er was één minder grote fan. Even kijken of het heel pakt.
0: Waar heb je het over?
1: Ons WK-lied.
0: Oh!
1: Die... En er reageerde iemand, maar... we kunnen niet bellen. Nou, oké.
0: Je wil diegene even bellen. Ja, was je niet tevreden over ons hitje?
1: Nee, ik vond hem helemaal niks.
0: Oh, nou, dan nemen we zijn feedback even mee. Dan gaat even de nieuwe Antoon draaien. Was hij laatst nog gewild zitten gast, hè?
1: Yes, sir!
0: Hij heeft ook wat voor ons ingesproken. Luister.
1: Dat is leuk.
2: Yo, ik ben Antoon en dit is mijn nieuwe single, De Enige, bij Slam.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: PME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.

0: Bedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een domper voor het Nederlands elftal en vooral voor Jurriën Timber. Hij is er definitief niet bij op het WK. Timber heeft nog te veel last van zijn liesblessure. De bondscoach heeft een vervanger opgeroepen, Geertruida. Straks speelt Oranje in New York het laatste oefenpotje voor het WK tegen Oezbekistan. De politie heeft in Rotterdam geschoten bij het aanhouden van twee mannen. Het gebeurde in het stadsdeel IJsselmonde. Ze hadden mogelijk een vuurwapen. Toen ze wilden vluchten, opende de politie het vuur. Er raakte niemand gewond. Eén van de twee is aangehouden, de andere wordt nog gezocht. In Arnhem wordt weer gedemonstreerd bij het Gelredome, waar rapper J vanavond voor de tweede keer optreedt. Maar er zijn minder betogers dan zaterdag. Buiten staat een groot scherm met allerlei antisemitische uitspraken van hem, toen hij nog Kanye West heette. Sommige bezoekers gaan met de demonstranten in gesprek. En het kan zijn dat de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit tijdelijk vrijkomt. Zijn moeder is ziek en heeft een nieuwe long nodig. De rechter heeft er geen problemen mee als haar zoon Marius, die vastzit voor verkrachting, voorlopig bij haar is. De Noorse justitie is in beroep gegaan. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
3: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
10: Poei.
11: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
11: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
18: Hey, ben je er weer?
19: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
18: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
19: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
18: Ja, lekker.
20: Je voelt je
21: een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
22: Egbert streekt.
23: Fijne verjaardag.
24: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
9: Hola collega,
10: hey.
9: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis,
10: Mark?
9: En die prijzen.
10: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
9: Oeh, ja.
11: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Budel, Brabant, heeft de politie honderden kilo's zwaar vuurwerk gevonden. Het gaat om 24 dozen. Er is een verdachte aangehouden en die moet nog worden gehoord. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Onderzocht nog waar het vandaan komt. Grensoverschrijdend gedrag is nog altijd een groot probleem in de muziekwereld. Bijna een derde van de ondervraagden kregen de afgelopen 3 jaar mee te maken. Volgens onderzoekers worden relaties in de muzieksector vaak backstage met een biertje onderhouden. Dat zijn omstandigheden die eerder kunnen leiden tot ongewenst gedrag. Door takken die op de snelweg waren gewaaid was de A15 bij Papendrecht een tijdje dicht. Maar de motorrijder had geen zin om te wachten tot de boel was opgeruimd. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien hoe die vlak na de afsluiting langs de takken slalomt. Of de motorrijder een boete heeft gekregen is niet bekend. En het WK voetbal lijkt voor de KNVB geen succes te worden als je kijkt naar het financiële gedeelte. De bond verdient er alleen wat aan als Oranje wereldkampioen wordt. Ruim 5 miljoen euro. In alle andere gevallen draaien ze kiet of leiden ze verlies. Dat komt volgens de KNVB doordat Amerika een heel duur land is. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken naar het noordoosten. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het nieuws op Slam.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Pas op hoor, deze is heet.
21: Oef, ja.
20: Wil er iemand nog wat drinken?
21: Ja,
20: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
21: En voor mij, mam?
20: En een frisje voor jou.
21: Dank je.
20: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is...

0: is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18. Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
9: Oranje. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
10: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
4: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
7: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online.

voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een korte maar hevige storm heeft flink wat schade aangericht in Best. Volgens Brabantse media viel in korte tijd veel regen en waaide het enorm hard. Daardoor gingen bomen omver en er vielen er 2 op een garage. Door de harde wind was het ook raak op de A15 bij Papendrecht. De snelweg lag bezaaid met takken en ging beide kanten op dicht. In heel Frankrijk zijn mensen de straat opgegaan vanwege de dood van een meisje van 11. Ze was een week spoorloos toen haar lichaam werd gevonden. De man die vastzit voor haar dood werd alleen verdacht van kindermisbruik, maar nooit veroordeeld. De demonstranten in steden als Parijs, Marseille en Lille vinden dat onbegrijpelijk. Om zorgfraude tegen te gaan, komt het kabinet met strengere regels. Zo werkt minister Mirjam Sterk aan een wet die moet helpen voorkomen dat onbetrouwbare zorgaanbieders aan de slag gaan of opnieuw kunnen beginnen. In de praktijk betekent het dat iedere zorgaanbieder straks eerst een integriteitstoets moet maken. En een mooie mijlpaal voor Oranje International Cody Gakpo. Hij begon in New York tegen Oezbekistan aan zijn 50ste interland. Het is het laatste oefenpotje voordat Oranje aan het WK begint. Eerder vanavond hoorden we dat Jurriën Timber het WK moet overslaan. Hij is niet genoeg hersteld van een blessure aan zijn lies. Dan het weer van Weer Online. Vannacht valt nog af en toe een bui. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het niet warmer dan 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Slam.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
10: Zeker Starten is nu tijdelijk

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij zet.

0: knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.

0: circuit.com.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help! GWC!
6: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the Tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
15: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Ja.
19: Serieus?
20: Wat een geld.
21: 18.000. Godverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.

0: Eliza was here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het concert van J in het Gelredome is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger. De man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest leek het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellín. Hij maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de Buma Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De Buma Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Het Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld erbij, maar tussendoor ook wat zon. Bij stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
6: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
7: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
6: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax Montagelijm. Bij Bouwmaat.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
7: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
17: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
18: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
17: Zo geregeld. 123inkt.nl.
19: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
21: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
22: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
23: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1+1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
24: Hola, collega.
25: Hey.
24: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
25: Mark?
24: En die prijzen.
25: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
24: Oeh, ja.
26: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
27: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: 7,
3: wat een geld.
4: 18.000, wat verdikken we.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Adtap.
8: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo

0: voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook het tweede concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd er iemand aangehouden die voorbij fietste en de Hitlergroet bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang, maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder mensen op af. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat de getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het zuiden van Duitsland loopt een terrorismeonderzoek rond een stroomstoring gisternacht. Daardoor zitten tienduizenden mensen al een dag zonder stroom. Waarschijnlijk is die ontstaan door brandstichting in een elektriciteitshuisje. Begin het jaar zaten in Berlijn ook al tienduizenden mensen dagen zonder stroom door een vergelijkbare actie. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadir en Keer is vanavond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg, en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar geleden. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groenten en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Een Senegalese scheidsrechter ziet het WK aan zijn neus voorbij gaan. Hij komt Amerika niet in. De FIFA zegt dat zij geen invloed hebben op het grensbeleid van Amerika. Veel Afrikaanse supporters zullen vanwege de inreisbeperkingen ook niet bij het WK kunnen zijn. Onder andere Senegal, Ivoorkust en Kaapverdië staan op de zwarte lijst. En de Bulgaarse publieke omroep maakt eind volgende maand bekend waar het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. Er zijn 4 steden in de race, hoofdstad Sofia, maar ook Plovdiv, Burgas en Varna. Er komt veel bij de organisatie kijken. Zo moet er niet alleen een geschikte concertzaal zijn, maar ook genoeg hotelkamers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Calvin Harris en Jazzy. Satisfy.
2: That's what we do. Don't my thing like it won't be true.
0: Nieuw.
1: Warmer music.
0: Sam Veld, Into the Stars.
3: Yo, dit is Sam Veld en dit is mijn nieuwe single op Slam.